empty fields, dark at night. Ain't nothing for poison.

Goedemorgen.

Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.

0: Bakkerij Koenen is al 3 generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden. Naast een groot assortiment brood en gebak beschikt Bakkerij Koenen ook over charcuterie en pralines. Op hun sluitingsdagen kan je terecht in de broodautomaten. Bakkerij Koenen, in de Oosterreinderstraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013 52 13 08.
1: BML.
2: Eigenzinnig, eigentijds.

0: Bakkerij Koenen is al 3 generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden. Naast een groot assortiment brood en gebak beschikt Bakkerij Koenen ook over charcuterie en pralines. Op hun sluitingsdagen kan je terecht in de broodautomaten. Bakkerij Koenen, in de Oosterreinderstraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013 52 1308.
1: BNL Radio, van pop tot jazz, van fluisterzacht

0: Garage Seco is de servicegarage waar je in Beringen niet omheen kan.
1: Klein of groot onderhoud,
0: herstelling,
1: nazichtkeuring,
0: software-update,
1: zoals chiptuning en AdBleu.
0: Met eender welk automerk of bestelwagen kan je bij hun terecht.
1: Ze helpen je graag verder. Garage Seco ligt bovendien vlakbij Beamine.
0: Je kan dus gewoon even gaan shoppen terwijl zij jouw stalen Rosmeer piekfijn in orde zetten.
1: Twijfel je nog? Vraag dan toch gewoon eerst een offerte aan.
0: Bel daarvoor naar 0488 00 26 80.
1: Of stuur een mail naar garageseco@hotmail.com.
0: Of nog beter, ga gewoon langs in de Voortstraat 75 in Beringen.
1: Seco en zijn team ontvangen je met de glimlach. Garage Seco in Beringen.
0: Niet twijfelen.
1: Gewoon doen.
2: Cultureel verbindend, muzikaal verrijkend. BNL.

0: Garage Seco is de servicegarage waar je in Beringen niet omheen kan.
1: Klein of groot onderhoud,
0: herstelling,
1: nazichtkeuring,
0: software-update,
1: zoals chiptuning en AdBleu.
0: Met eender welk automerk of bestelwagen kan je bij hun terecht.
1: Ze helpen je graag verder. Garage Seco ligt bovendien vlakbij Beamine.
0: Je kan dus gewoon even gaan shoppen terwijl zij jouw stalen rosweer piekfijn in orde zetten.
1: Twijfel je nog? Vraag dan toch gewoon eerst een offerte aan.
0: Bel daarvoor naar 0488 00 26 80.
1: Of stuur een mail naar garageseco@hotmail.com.
0: Of nog beter, ga gewoon langs in de Voortstraat 75 in Beringen.
1: Seco en zijn team ontvangen je met de glimlach. Garage Seco in Beringen.
0: Niet twijfelen.
1: Gewoon doen.
2: Ik ben Johanna. U luistert toch ook?
3: Baby squirrel use a sexy motherfucker.

0: Goedemorgen.
1: BNL.
2: Priëel Vogels.
1: Met Carlo Hermans en Dirk van de Weijer.

0: Volver. Een melancholisch lied over tijd, herinneringen, familie en terugkeren naar vroeger. Oorspronkelijk een Argentijnse tango, maar hier herwerkt tot een flamenco-versie voor de gelijknamige film van Pedro Almodóvar. Samina Carmans, bezielster van flamenco-school La Juana in Houthalen, is gedrenkt in de Spaanse cultuur. Haar moeder, Maria Teresa Ruiz Rueda, emigreerde met haar ouders vanuit Sevilla in de jaren 70 naar Limburg en ze kwam hier de vlam van haar leven tegen. Ze werd een echte Limburgse, maar via haar dochter Samina kwam de passie voor flamenco, Andalusië en Sevilla weer ongemeen hevig opzetten. Goedemorgen en welkom, Samina en Maria Teresa.
1: Ja, goedemorgen. Hallo.
0: Zeg ik het goed, Maria Teresa?
2: Heel goed.
0: Ja, dat Spaans is toch een beetje een ingewikkelde taal voor ons qua uitspraak soms. Hè? Ja,
1: dat geloof ik. Ja. Vooral de tijden.
0: Ja, Samina, jij bent ook lerares Spaans. Hè?
2: Ja, ja.
0: Hier in het CVO. In
2: CVO, Heusden, de verdieping, hè? Ja. Ja. Ja. Heel fijn. Ik geef les aan uw vrouw, hè.
0: Inderdaad. Maria Teresa, hoe zijt je ooit hier terechtgekomen?
3: Mijn vader die is hier in de mijn komen werken.
0: Ja.
3: Omdat de mijnen werden gesloten in het dorp waar wij woonden. En ze kwamen dan daar mensen rondselen voor naar België te komen. En mijn vader is dan naar hier gekomen. 3 maanden alleen. En dan achteraf zijn wij met de hele familie naar hier gekomen. Zelfs mijn grootmoeder was erbij. Omdat mijn mama was enigste dochter. En mijn grootmoeder woonde thuis in. En die hebben we ook meegebracht.
0: Met heel de familie verhuisd.
3: Met heel de familie en een heel verhuis. Met een zusje van anderhalf jaar oud. Met de trein naar hier. Dat was een heel belevenis.
0: Welke leeftijd had jij toen?
3: 9.
0: 9?
3: Ja.
0: Dat was toch wel een serieus avontuur.
3: Een heel avontuur.
0: En over welk jaar spreken we nu?
3: Dat was in eind 62.
0: Dat is een serieuze tijd geleden.
3: Ja.
0: Dan moeten jullie toch zo wel wat de eerste generatie Limburgse...
3: Spanjaarden, ja.
0: Want Spanjaarden zijn, ja.
3: We zijn in Stokkeren komen wonen, de eerste 3 jaren. En daarna zijn we verhuisd naar Heusden. En in Stokkeren waren wij de enige Spanjaarden. En ik kon geen letter Nederlands. Ik had nooit van mijn leven een andere taal gehoord. Nooit. En ik ben 3 maanden ziek geweest. In bed gelegen, echt homesick. Allee, zo...
4: Heimwee.
3: Heel ziek. Ik vond dat verschrikkelijk.
0: Ja, en uit welke streek in Spanje kwamen jullie?
3: Uit Andalusië. Een dorpje zo kort bij Sevilla.
0: Kort bij Sevilla, maar echt van het platteland.
3: Ja.
0: En die mijn waar jouw vader dan werkte... Dat was ook een kolenmijn.
3: Ja, want het dorp heet Villanueva del Río y Minas.
0: Ah, ja.
3: Dat wil zeggen een nieuwe villa van mijnen en rivieren. Daar heb je heel veel dorpjes. Daar is nog een ander dorp, ja, ook Villanueva heet, maar daar waren veel mijnen in die omstreken.
4: En die mijnen, welke mijnen was dat? Kolenmijn ook?
3: Kolenmijn, ja.
4: Ja?
3: Ja.
4: En die werden toen al gesloten?
3: Ja, die werden gesloten.
4: Begin jaren 60?
3: Ja.
0: Uitgeput.
3: Ja, en daardoor zijn wij naar hier verhuisd.
0: En dan kwam jouw vader en de hele familie hier terecht. Mm. En jouw vader kon dan onmiddellijk in de mijn werken.
3: In Houthalen.
0: In Houthalen. In
3: de mijn gewerkt.
0: Dat is ook een van de eerst gesloten mijnen geweest. Ja. Heeft hij dan daar altijd gewerkt?
3: Altijd.
0: Ja. Enig idee wanneer de mijn gesloten is?
3: Dat doet er nu even niet toe.
0: Ik zou het ook niet zo direct kunnen zeggen. Maar ik weet dat in mijn schooltijd, ergens in de jaren 70, de tril van Houthalen eigenlijk al platgestoten is.
3: Maar ik weet dat mijn vader, toen hij op pensioen ging, was in mijn nog niet gesloten. Hè? Dat is daarna.
0: Ja. Dus uw vader heeft zijn pensioen wel gehaald?
3: Ja, heeft zijn pensioen. Die had pensioen van Spanje en ook van België. Die had eigenlijk een mengd pensioen.
0: Ja.
3: Maar die zijn wel terug naar Spanje verhuisd.
0: En dan ben je getrouwd?
3: Ja, met een Belg.
0: Ja, met een Belg. En daar is Samina geboren.
3: Daar is ze uitgekomen. En die heeft de echte Spaanse roots.
0: Ja, Samina, je hebt blijkbaar veel van moeder meegekregen.
2: Ja, dat is iets heel raars, want ik ben eigenlijk veel meer Spaans dan mijn mama.
3: Ja, dat is echt.
2: Ik heb veel meer van binnen in mij wat ja, te maken heeft met Spanje, flamenco, passie. Mm-hmm. Ja, maar ik denk dat het komt uit de genen, omdat... De grootvader van mijn mama was een bekende flamenco-zanger vroeger in het dorpje, van waar mama afkomstig van is. En die man werd eigenlijk geboekt als zanger op alle ja, feesten, trouwen, een kerk, openbare evenementjes. En, maar ja, daar zijn geen opnames van, dat is veel te lang geleden. Dus ja. Dat is eigenlijk ons verteld geweest dat dat een fantastische flamenco-zanger moet geweest zijn. En dat ergens toch
3: ja,
2: wel
3: dat zat er echt
2: ja, in de genen.
0: Ging je ooit terug naar Spanje op vakantie of zo in die jaren?
3: Ja, ja, ja. Ja. De eerste keer dat we teruggingen, waren we 3 jaar in België. Dat was de allereerste keer.
0: Dat moet 65 of zo, 65.
3: Dat was een belevenis, dat zal wel zijn. Nooit. Ja, en in die tijd hadden mensen geen auto's, hè. En die wegen, dat was allemaal zandwegen en zo. Al die kinderen liepen achter ons auto aan. Die hadden dat nog nooit gezien. We hadden toen een Opel Record. Dat weet ik nog goed. En wij met 7 mensen in die auto naar Spanje gereden. Ja. 3 dagen lang. Echt.
0: Maar dat was nog de tijd van Franco.
3: Ja, ja.
4: Ja, ja.
3: Ja.
0: Toen was er in Spanje nog een dictatuur. In
2: ja,
0: feite,
2: ja, zeker. Ja, absoluut.
0: Is dat iets waar dat je herinneringen aan hebt?
3: Ja, dat was een heel andere tijd. Hè. Een tijd van Franco. Dat is niet te vergelijken.
0: Spanje was toen ook nog een heel ander land als nu. Hè.
3: Ja,
0: snelwegen lagen er niet, denk
3: niks,
0: ik.
3: Niks.
2: De cultuur was blijven
0: stilstaan. Hoeveel dagen reed je daarover?
3: Drie dagen hebben we gereden.
0: Ah, ja. Dat valt nog mee.
3: Ja, toen en die tijd. Ja.
0: Dat valt nog mee, vind ik.
4: Maar ja, door Frankrijk ook. Hè, de nationale route en zo. Op straat is we hadden nog niet. Of heel weinig.
3: Nee, dat is waar.
4: Dat was echt avontuur hè, in de jaren 60. Op
0: en dan kwamen jullie daar in... Spanje aan als...
3: De mensen die dachten allemaal dat we rijk waren. Ja. Ja, met zo'n grote auto. En die mensen hadden daar toen geen auto's of niks.
0: Opel Record was een ferme auto in die tijd.
3: Zeker,
0: absoluut.
3: Hè. Maar wij hadden dan ook vrienden leren kennen in België. Mijn ouders. Hè. En die wouden ook zo graag naar Spanje gaan. Die gingen met ons mee. Hè. En dan onderweg stopten die ergens voor te eten. En die zetten hun tentje op. En die begonnen daar zo bloemkool met witte saus te maken. Maar wij hadden dat nooit gegeten.
4: Ah, nee.
3: Wij vonden dat afschuwelijk. Bloemkool met melk, daar hadden wij nog nooit van gehoord. Hè. Ja, dat is een van die dingen dat je echt als kind bijblijft.
0: Ja, dat was een cultuurschok.
3: Ja, dat was echt een cultuurschok. Maar nu, ja, nu lust ik dat ook natuurlijk allemaal. Hè. Maar,
0: zeg, en uw moeder en vader, konden die... Nederlands dan in die tijd? Hebben die dat ook moeten leren?
3: Ja, die
0: of?
3: Hebben dat ook moeten leren, maar die hebben dat nooit heel goed kunnen leren. Ja. Die kregen dat niet uitgesproken. Ons mama, als je daar zei, deur, door, of school, is cool.
2: Is cool.
3: Die konden dat niet, hè. En 100 keren voorgedaan, dat ging niet. Die uitspraak voor mensen die een bepaalde leeftijd hebben, is echt moeilijk. Mm. Want jij zegt, Spaans is moeilijk, hè. Maar ik ben zeker dat jij Spaans kunt leren... En dat voor een Spanjaard dat, die dan zo op leeftijd Nederlands heel moeilijk is om uit te spreken.
0: Ik denk persoonlijk dat komt omdat wij als Belgen hier al heel snel een andere taal leren. Wij leren al heel snel, van in de lagere school leren wij Frans. En Frans is een totaal andere taal dan...
2: En wij passen ons heel goed aan als Belg. Ja. En Spanjaard
0: ja, voilà, wij zijn gewoon
4: zijn
0: van...
4: hier overroeld geweest, ook door de Spanjaarden. Ja. Maar ja, dat is lang geleden. Ja. Maar... Ja, dat is ook... als je midden in Spanje komt, vandaag de dag nog...
3: Ja.
4: En er wordt nog vrij weinig andere talen gesproken
3: ja,
4: en begrepen.
3: Dat is waar.
4: Hè?
3: Ja, dat is waar. En heel in het begin kon niemand daar Engels of zo. Nu, als je naar Spanje op vakantie gaat, zijn veel mensen die Engels kunnen praten. Hè?
4: Ja.
3: Maar ik weet goed, als kind...
4: De jeugd.
3: Ja,
2: maar Engels, ik noem dat Spanglish. Ja.
3: Engels met haar. Maar toch, Samina, heel vroeger als we in Spanje kwamen.
2: Vroeger,
3: ik weet dat ik daar ooit... Daar waren Japanners ooit in Sevilla en ik ben dat moeten gaan vertalen, want die mensen die konden niks. Nee. Alleen maar Spaans. Maar nu merk ik echt dat ze zo meer moeite doen en toch hier en daar zo wel Engels
0: maar dat is overal in Europa. Hè. Ja. Duitsers kunnen nu ook Engels.
3: Ja, dat is
0: ook in mijn jonge tijd, toen ik begon te werken, waren Duitsers ook eentalig Duits. Hè. Mm-hmm. En Spanjaarden eentalig Spaans, Italianen eentalig Italiaans. Maar dat begint allemaal wel wat te veranderen onder invloed van de EU. En Samina, heb jij dan Spaans altijd gesproken met uw moeder?
2: Ah, wel, ik ben eigenlijk in het Spaans opgevoed. Mijn grootouders hebben mij opgevoed tot mijn 5 jaar. Omdat mama en papa, ja, die gingen werken. En ik werd dan eigenlijk van school...
0: Ah, jij ging ook werken?
2: Ah ja. En ik werd dan wel van school gehaald, zo'n een paar uurtjes. En dan bracht mama mij s'avonds naar mijn oma, omdat zij zo vroeg op moesten. Dus ik sliep ook elke dag met mijn grootouders. En ik heb eigenlijk tot mijn 5 jaar... Ja, ik ging dan wel naar school, daar heb ik dan wel Nederlands gehoord. Ja. Maar eigenlijk heb ik tot mijn 5 jaar continu Spaans gehoord. En ja, dan, dat is een spons, hè, als ik klein ben. Dus. Mm-hmm. En dan ben ik dan naar school gegaan. En dan heeft mijn mama mij verplicht van mijn lagere school volledig ook in het Spaans te doen. En ik haatte dat toen.
3: Ja.
2: En ja, ik moest dat doen. En ja, nu ben ik daar super dankbaar voor. Want ja, ik ben perfect tweetalig, dankzij mama. Maar daar heb ik heel veel op gevloekt vroeger. Zijn, want ik vond dat echt verschrikkelijk. Mm. Maar nu is dat fijn natuurlijk. Hè?
0: Ja, natuurlijk. Ja, en Spaans is eigenlijk ook uw moedertaal.
2: Ja. Maar wij spreken ook wel regelmatig Spaans. Ja, dat is vooral heel fijn als je niet wilt dat andere mensen u verstaan. Maar hoe het gebeurt dat mensen u dan toch verstaan?
0: Pas op, inderdaad. Dat hebben we ook al gehad.
2: Maar allez, we spreken wel veel Spaans nog zo. Ja, dat is automatisch. Ja, ik ben zo groot gebracht, voor mij is dat normaal. Hè. Ja.
0: Ja, dat is inderdaad... Iets wat je met een paplepel meekrijgt, hè, dan
2: dat is een geluk.
0: Zo'n taal. Hè. Dat is, zo mensen zijn inderdaad tweetalig.
2: Ja.
0: Perfect. De naam van jouw dansschool, La Juana.
2: Ja,
0: wat betekent dat eigenlijk?
2: Ja, wel, dat hebben eigenlijk vriendinnen van mij. Ik danste vroeger bij een straattheatergezelschap en dat heette La Guardia Flamenca. En wij hadden eigenlijk een parodie gemaakt op flamenco, maar dat was echt fantastisch. En we hadden allemaal een naam, een bijnaam. En mij hadden ze La Juana gegeven, want in Caló, in flamenco-taal, betekent dat het zigeunermeisje.
0: Ah ja.
2: Ja, en blijkbaar heb ik dat wel in mij en vonden ze dan een geschikte naam. En ik ben daar, ja, als ik mijn dansschool geopend heb, heb ik die naam gegeven en dat voelde goed voor mij. Dus,
0: in
2: ja.
0: Caló?
2: Caló, ja, dat is zigeunertaal.
0: Ah, dat is zigeunertaal.
4: Zeg, wanneer ben je eigenlijk begonnen? Wanneer heb je eigenlijk... gestart met dansen? Hoe is dat begonnen?
2: Ja, eigenlijk heeft dat altijd wel in me gezeten. Maar als ik een jaar of 10 was... Ik heb eigenlijk alle hobby's gedaan. Noem het op, ik heb het gedaan. En op een gegeven moment kreeg ik zo'n flamenco-kleedje en zo'n schoenetjes. En ik had zoiets van, oh, ik wil dat ook kunnen. En een nichtje van mij, die danste. En er werd dansles gegeven aan de kinderen van migranten in de VZW, in de Spaanse VZW Los Leones in die tijd, hier in Heusden. En kinderen van migranten mochten dan cursus volgen. Je kon ook Spaanse les volgen of flamenco. Er werden van alle activiteiten georganiseerd. En er kwam een mevrouw. En die had altijd klassiek flamenco gedanst op zo'n cruiseschepen. Ah. En mijn nicht deed dat. En ik was er helemaal... Ik dacht, oh my god, dat wil ik kunnen. Dat wil ik later worden. Mm-hmm. Ik zag dat en ik had zoiets van, dat wil ik. Dat is het gewoon.
4: Mm-hmm. Toen was je 10 jaar of zo?
2: Ja, toen was ik 10 jaar. Ja. En dan ben ik beginnen dansen. En de eerste les, die juffrouw die had zoiets van, amai, die kan dat zo dadelijk. Ik had dat ook echt in mij, dat is iets heel raars, want ik weet ook heel goed wat ik allemaal niet kan. Maar dat was wel iets, ja, dat weet ik niet, dat loopt door je bloed, denk ik.
0: Stond er
2: ja, en ik mocht direct naar de gevorderde groep gaan. Dus ik mocht...
4: Je had dus echt wel ritme in je
2: Ja, leef. En die mevrouw die was er zo van, die zei, amai. En ja, toen mocht ik direct al naar de hoogste groep en... Ja, dat was echt iets, ja, dat raakte mij. En dan ben ik daar
4: Zeg je, amai, is dat ook een uitspraak in het Andalusisch of in het Zigeuners? Amai, amai, amai.
2: Nee. Dat is Anda. Ja, en zo heb ik heb eigenlijk een jaar of 8, denk ik, klassiek flamenco gedanst. Want er is nog heel veel verschil, maar dat was eigenlijk niet wat ik wou. Ik was altijd heel gefascineerd door die echte gypsies, door die gitanos van het zuiden van Spanje en... Ha, dat wou ik eigenlijk, maar dat kon ik hier nergens niet doen. Hè. Dus ik heb 7 jaar zo klassiek gedanst met castagnetten en met een hoed en een waaier en zo'n grote sjaal. Maar dat was het niet. En dan op mijn 18e ben ik naar Sevilla getrokken voor mij te verdiepen in flamenco. Omdat ik echt zoiets had van, ik wil dat leren. Allee, echt die roots gewoon achterna gaan. Dat is een heel verhaal hoor.
4: Ja, dat zal wel.
0: Ja, vertel eens.
2: Ja, eigenlijk een grappig verhaal. Ik was 18... En mijn ouders zeiden, je doet wat je wilt, maar je zorgt eerst dat je diploma hebt. Maar ik wou gewoon dansen. Ik wou een dansschool. Ik wou flamenco. Ik wou dat aan de mensen leren. Goed, en op mijn 18e trek ik naar Spanje. En ik was dan naar mijn oma en opa gegaan, maar er reed één bus uit het dorp naar de stad. En dat was om 6:30 PM. Ja. Hè? En één bus terug om 2:00 PM. Dus het ligt echt in een godvergeten klein dorpje. En ik vertrek om 6:30 PM, ik kom de stad binnen. En ja, in die tijd, daar hongen allemaal zo van die postertjes op. En dan moest je zo een stukje van aftrekken. En dan was dan het telefoonnummer van iemand, vaste lijn. Oh, en dat was een poster van zo'n zigeunervrouw, een flamenco-danseres, man. Oh, en ik zag die vrouw, ik zei, daar ga ik les van volgen. Ja, is goed. En ik pak dat mee. Ik ga terug naar mijn oma en opa. Maar ja, telefoneren in die tijd, dat was ook allemaal duur. Dus ik moest me verstoppen in de slaapkamer voor met de vaste lijn te bellen. Dus ik bel naar die mensen, ik maak een afspraak. Ik zei, ik wil de handles volgen bij u. Ja, is goed. Ik ga terug, 2 dagen later of zo, met de bus om 6:30. En op een gegeven moment, ik had rond 1:50 of zo, ik weet dat niet meer, afgesproken, komt daar zo'n zigeunerman, maar met zo'n 7 gouden kettingen, met zo Jezus in, je kent dat wel, ja. Met zo'n borsthaar, zo'n stevige man. En die komt mij halen met een auto. Ik ben de man van, ja, ik ga u meenemen, want we hebben hier zo een garagebox en mijn vrouw geeft daar les in. Ik denk, dat denk ik niet dat jij mij mee gaat nemen. Dus ik ben ervan gaan lopen. Ik heb mijn omgedraaid en ben vertrokken. En dat was mijn eerste ervaring. Maar ik was er zo van aangedaan. Ik dacht, alleen nu. Ja, ik durfde met die man niet in een auto stappen. Hè. Ja, en dan
0: je zag er een beetje te gevaarlijk uit.
2: Ja. Ja. Ja, ik was 18 jaar. Ik had zoiets van, dit ga ik echt niet doen. Hè.
0: En je kwam uit België.
2: En ik kwam uit Lilo. Middle of nowhere. Ja, en dan ben ik... toen was ik zwaar ontgoocheld. Ja, en dan ben ik maar beginnen zoeken. Op een gegeven moment ben ik dan toch ergens in een school terechtgekomen. Maar daar gaven ze, dat was dan heel commercieel, daar gaven ze dan de Spaanse taal. Je kon dan flamenco leren zingen, flamenco leren dansen. Was zo'n pakketje. En ik had daar dan een mail heen gestuurd. Ik zeg, ja, ik wil komen, maar ik wil enkel komen dansen. Dus ik hoef al die andere dingen niet. Kun je dat pakket veranderen naar enkel dans? Ik hoef niet de taal te leren of zingen, enkel dansen. En dat was dan mijn eerste ervaring. Echt zo... De roots, hè, van de, ja, van de gypsies.
4: En wanneer is dat geweest, die tijd?
2: Ja, dat was hetzelfde jaar. Dat was toen.
4: Ah ja.
2: Ja, ja, dat was allemaal in dezelfde... Ah, ja. Ik ging gewoon heel de zomervakantie naar Spanje, hè.
4: En je was toen 18 jaar,
2: ja,
4: hè?
2: Ja.
4: Hoe lang is dat geleden?
2: Heel lang. 30 jaar.
3: Ja, 30 jaar.
2: En dan ben ik daaraan gekomen en hadden ze mij een logement gegeven, op een appartement, gedeeld van zijn studenten. En ik kwam daartoe, maar die dachten, die spreekt geen Spaans. En ik had een badge gekregen van 1,40 meter. Dus mijn benen die, ja, die kwamen daar 30 centimeter uit. Ik kon mijn gordijn niet dicht doen. In de keuken, de potten die hongen vol eten. Degoutant gewoon. Ik zeg, alsjeblieft dit niet. Dus ik bel die mensen. Ik zeg, kijk, ik heb hier een cursus geboekt. Maar waar jij mij hier hebt gelegd, sorry, dat trekt op niks. Oh, sorry, sorry, weet je wat? Wij geven u ander logement en je mag bij de flamenco zangeres gaan slapen. Ja, en daar is mijn avontuur begonnen. Hè. Dus ik mocht in het centrum gaan logeren bij de mevrouw die flamenco zang gaf in die school. Ja, en kunt u het u voorstellen? Hè? Dus die vrouw die had me helemaal mee. En daar is een vriendschap uit ontstaan, nog altijd. En daar ben, door haar was ik zo gepassioneerd geraakt. Dan ben ik daar beginnen dansen. Dat waren dan 6 tot 8 uur per dag ging ik dansen, hè. 2 maanden aan een stuk. Ik heb dat elke vakantie die er was... Want ik ben dan gaan studeren, want ik moest. Hè. En dan elke vakantie die er was, trok ik naar Sevilla voor te dansen. 6 tot 8 uur per dag. En dan wist ik niet meer wat ik geleerd had. Hè, want je moest niet denken dat je iets mocht opnemen. Ja. Of een videofragmentje of iets. Ja. Dat bestond. Ik had een dictafoon en dat mochten we opnemen. Maar ja, als je daar de hele tijd 100.000 passen doet... Na een uur weet je niet meer wat je geleerd hebt, hè. Dus als ik 6 uur per dag danste, dacht ik, ja, wat heb ik nu vanmorgen eigenlijk gedaan? Ik wist dat niet meer. Maar ja, dat zijn technieken, dat begint te routineren. En op een duur zit je daarmee weg, hè.
0: Maar dat is wel heel erg... dat is eigenlijk een beetje de basis van flamenco. Het is imitatie altijd, hè. Je leert eigenlijk... Ik heb dat ooit eens horen zeggen door een leraar flamenco-gitaar, Michel Guilain.
2: Ja, ja, ken hem. Ja, ja.
0: Die hier in Leopoldsburg ooit flamenco-gitaar heeft gegeven. Dat eigenlijk het meeste wordt doorgegeven gewoon door een soort de maestro en zijn leerling. En je kopieert gewoon. Je zit tegenover elkaar en je kopieert gewoon wat dat de maestro doet. Zonder veel uitleg, zonder theorie, zonder weet ik veel
2: wat. Ja, maar voor dans is dat niet mogelijk. Daar vergissen mensen zich heel vaak in. Want ik heb eigenlijk nooit geen uitleg gekregen.
0: Ja,
2: dus
0: voilà.
2: Ik heb hier in Brussel jaren gedanst.
0: Ik denk
2: gedanst.
0: Dat dat typisch is.
2: Ja, maar dat is heel frustrerend, want dat werkt niet. Mensen houden dat ook niet vol. Want als er iemand voor u staat en die doet ik weet nog moeilijke dingen met zijn voeten, en jij moet dat kopiëren en je krijgt geen uitleg, dat is niet te doen. Dat is like, ik tegen nu een Spaans 3 tijden tegelijk gebruik en dan gaat je ook zoiets hebben, maar we zitten hier te
0: Maar zo leren ze het oorspronkelijk wel, hè? En onder elkaar daar in Andalusië.
2: Ja, het is een beetje mondelinge overlevering ook wel, maar het is toch, ik heb toch gemerkt, ik geef aan mijn cursisten uitleg.
0: Ja.
2: En dat die mensen, je bent geen papegaai, hè?
0: Nee.
2: En mensen die niet in die cultuur zitten, die daar niks van begrijpen, zo'n flamenco.

0: er gaat te draaien. En
1: ook daar binnen geraken, bij de flamenco-dansers.
0: Bij de community. Dat is verschrikkelijk.
1: Ja. Dat is heel erg gesloten.
0: Ja, elk jaar wordt er in Grijs een heel groot festival georganiseerd. En daar ging ik dan ook cursus volgen bij zo'n grootmeesters. En ik had me dan ingeschreven en ik dacht dat ik iets kon. Hè. En ik stond dan in de dansles en daar waren kindjes van 5 jaar naast mij. Ja. En die dansten mij gewoon van tafel. Ik had zoiets van, wat is dit hier? Ik kan gewoon niks. Soms is het beter weinig te weten. Hè. Zalig de armen der geest, zeggen ze. Hè. Maar dat is waar. Hè. Hoe meer dat je leert kennen, hoe gefrustreerder dat je wordt. Hè. Ja. Omdat dat is iets wat... Flamenco is iets waar dat je nooit... Dat vind ik er ook mooi aan. Je geraakt nooit volleerd. Je kunt blijven studeren, blijven leren. Maar je moet je op een gegeven moment neerleggen bij het feit van... Oké, dit is wat ik kan. Ik geef in mijn dansles ook alles door wat ik heb. Maar ja, je geraakt nooit... Ja, dat is zoiets complex. Mensen onderschatten dat. Mensen kennen dat ook totaal
2: niet. Is het niet zo dat flamenco dansen echt iets komt uit het lichaam? Ja. Dat het zeer moeilijk te definiëren is in woorden? Of hoe zo en zo moet gepast is dit en dat? Dat je daar eigenlijk een heel groot gevoel hoe je moet bewegen.
0: Eigenlijk komt flamenco dansen uit je ziel. Ja. En dat vind ik zoiets moois thuis. Ik heb redelijk wat cursussen bij mij dansen. Maar wat mij oprecht gelukkig maakt, is als er bij mij een introverte vrouw binnenkomt. En die zijn verplicht om in de spiegel te kijken. Want wij dansen voor een wand, hè, een spiegelwand. En als ik dan zeg, kijk naar uzelf, leer naar uzelf kijken, maar kijk echt naar uzelf. En ik zeg, hier mag je alles loslaten. Echt waar, alles wat van binnen in u zit, haal het eruit. Ik kijk niet, zeg ik dan. Hè. En dan zie ik zo dat die loskomen.
2: Ik kijk toch stiekem dan.
0: Ja, tuurlijk. En daar geniet ik zo van, want ik zie die mensen openbloeien en ik zie die durven. En elke les meer en meer. En ik haal dat eruit en dat komt van heel diep. En iedereen heeft dat, echt waar. Maar je moet het er durven uithalen. En als ik dan zie, als ik zoiets kan bereiken met mensen, dat ik die hun ziel daaruit krijg, man, dan ben ik de gelukkigste vrouw ter wereld. En ik zet die dan op een podium. En die mensen die doen dat. En ik zie die stralen. Wel, dat doet flamenco dus met de mensen.
2: Ja, ja.
0: Want dat komt van zo diep. En ja, ik vind dat therapeutisch gewoon. Mm-hmm. Ja, dat is echt iets prachtig.
1: We gaan eens luisteren naar een stukje flamenco.
0: Ja.
1: Extremadura heb jij.
0: Extremadura, ja.
1: Extremadura.
0: Ja, dat is een tango van Esteban. En Esteban is Murillo, is mijn flamencozanger, die mij vast begeleidt in mijn dansschool. En Extremadura heb ik gekozen omdat mijn grootmoeder van daar afkomstig was.
2: Ja. En ik vind boven Andalusië, hè?
0: Ja, ja, heel veel natuur, heel mooi.
2: Tegen Portugal ook.
0: Ja.
2: Badajoz, of wat is de hoofdstad van Extremadura?
3: Badajoz.
2: Badajoz,
3: nee?
2: Badajoz, ah ja.
1: Juist uitspreken, Karel. We gaan er eens naar luisteren.
0: Ja.

0: Een mooi gevoelig nummer van Esteban Murillo, jullie vaste gitarist, componist, zanger.
1: Zanger, dat is mijn zanger. Hij is ook gitarist, ja, maar eigenlijk is hij zanger, ja. Ja, als ik ergens van kan wenen, dan is het van zo'n stem. Dat raakt mij tot in mijn ziel.
2: Maar voor goede reden, hebben jullie een man gehoord?
1: Ja.
2: Echt?
1: Ja, tuurlijk. Ja.
2: Ongelooflijk.
1: Ja, dat is echt ongelooflijk. En dat is een zegen dat hier, die komt van Córdoba. En die woont in Charleroi. En die komt dus om de 10 weken, een hele week, bij mij logeren. En dan geeft hij live les, samen met mij. Dus dat is fantastisch, hè? Dat we dat hier in België kunnen aanbieden. Meer gezegd in Lillo dan nog. Ja, dat vind ik gewoon, ja, dat is gewoon luxe. Dat heb je zelfs in Spanje niet. Dus ik ben er heel dankbaar voor. Absoluut.
0: Hij is ja, flamenco-artiest. Mm-hmm. En ja, hij maakt zijn eigen composities. Maar ja. En die eigen composities gebruiken jullie ook om voor de dansschool.
1: Ja. Ja, weet je, dat is zoiets complex, hè, flamenco. We hebben eigenlijk een, je kunt dat zien als een boom, een dikke boom met allemaal takken in. En helemaal onderaan ligt de basis van flamenco. Dat is eigenlijk de tijd dat er alleen gezongen werd. Dus er was er nog geen gitaar, geen percussie, alleen palma's. Dus het klappen.
0: Ja. Wat jullie daarnet ook live gedaan hebben bij het nummer van... Ja. Van Oscar, van Esteban Murillo.
1: Ja, ja. En dat was eigenlijk de... Dat zijn de roots. En dan is er, zijn er instrumenten bijgekomen. Maar heel in het begin was dat niet. De zigeuners gingen bijvoorbeeld... Romance, Alborea. Dat zijn allemaal van die stijlen. Die gezongen werden bijvoorbeeld op een trouw. En dat werd dat gedeclameerd eigenlijk. Mm-hmm. Ja, daar is allemaal een beetje uit ontstaan. En ook bijvoorbeeld de mensen die vroeger in de mijn werkten of zo... Heel hard, zwaar leven.
2: Wanneer is dat ontstaan eigenlijk, die zigeuner muziek? Is dat in de middeleeuwen of nog later?
1: Nee, daarna, ja, eigenlijk heeft dat altijd bestaan. Want flamenco is een smeltkroes van muziek uit India, Zuid-Amerika en Afrika. Dus tijdens de driehoekshandel, hè,
2: ja,
1: de tijd 1492, via, de, ja, via Ferdinand van Aragon, Isabella de Castille, die stuurden eigenlijk in de tijd Columbus erop uit.
2: Ja.
1: En daar, tijdens die ontdekkingsreizen, zijn al die invloeden, want we hebben heel veel invloeden in flamenco uit Zuid-Amerika, uit Afrika, en dat kwam door die driehoekshandel die toen al bezig was, en de specerijen kwam uit India. En in Cadiz werd zout ontgonnen. Dus de Spanjaarden die vervoerden dan het zout van daaruit. Maar zout, natuurlijk, je gaat specerijen halen, maar je gaat ook cultuur halen.
2: Ja, ja.
1: En de tempeldansen, katak, ik weet niet of je dat kent, dat waren de Indiase tempeldansen.
2: Mm-hmm.
1: Ook zo met die vingers en zo. En die hadden ook zo van die gouden, dat leek op zo'n beetje castagnet. Ah, ja, ja, ja, zo kent dat wel. Wel, dat heeft allemaal zijn basis gehad voor flamenco te vormen. Dus het is niet dat flamenco in Spanje is ontstaan. Hè. Dat is echt
2: maar wel een mengelmoes van al die verschillende culturen.
1: Ja. En dat kwam via de havens binnen. En je kent dat, als mensen hard gewerkt hebben, die beginnen te zingen of een miserie te uiten, like in de mijnen ook. Want we hebben echt typische dansen die volledig gewijd zijn aan het mijngebeuren. Hè.
0: Ja.
1: Waar dat mijnwerkers eigenlijk onder de grond gewoon eigenlijk aan het klagen zijn. Hè, daar dansen mee op.
0: Beetje working in a coal mine, maar dan in het flamenco.
1: Ja,
0: overal is dat gebeurd. Hè? Dus werkmansliederen.
1: Ja, tuurlijk. Maar ja, flamenco is toch nog iets aparts. Hè? Dat is toch wel iets... Ja.
2: Ja, we waren in babbel over dat nummer dat we net gebracht hebben. Hè?
0: Mag ik het de Andalusische blues noemen?
1: Van mij mocht je dat. Van mij mocht je dat. Ja.
0: Ja.
2: Maar dat is wel heel interessant, die geschiedenis van flamenco. Flamenco, dat refereert ook precies naar Vlaanderen. Nee.
1: Ja, er zijn heel veel... Vlaams, hè.
2: Dus hoe is die ontstaan?
1: Er zijn zoveel theorieën rond. Daar wordt ook altijd een beetje over gediscussieerd. Er is een man die heeft een boek geschreven. En die man heet Blas Infante. En die heeft eigenlijk een boek geschreven over het ontstaan van flamenco. Dus like jij zegt, flamenco, dus Vlaams. Maar ze beweren ook dat dat andere betekenissen heeft. En ze zijn eigenlijk nog altijd een beetje aan het zoeken van waar het komt. Maar één van die theorieën is dus echt wel, omdat ze hier gezeten hebben in Vlaanderen.
2: Ja. Het heeft ook iets te maken met Karel, Karel de Vijfde, die ook nog koning was. Of ja, koning was van
1: Spanje. Natuurlijk, hij heeft 5 jaar, hij is geboren in Gent.
2: Dat is ook zo'n theorie.
1: En die soldaten die dan niet te goed konden spreken, die noemen ze flamenco's.
2: Ja.
1: Dus dat is een theorie waar dat, ze hard op inzetten. Maar ze weten het eigenlijk niet.
2: Nee, ze weten het niet.
0: Pas op, ik dacht dat La Juana, dat wordt ook gezegd van Johanna van...
1: Juana la Loca.
0: Ik dacht dat daarvan kwam.
1: Ja, dat kan. Juana is het vrouwelijke van Juana. La Juana. En Juana la Loca was Johanna de Waanzinnige. Misschien hebben ze me daarom die naam gegeven. Dat is kans.
0: Want ze was getrouwd met Philips de Schone. Ja. Die hier Bourgondische vorst.
1: Prachtige geschiedenis, hè? Heel tragisch einde wel. Hè. Ja. Maar Juana la Loca, dus ja, ik zeg altijd voor flamenco te dansen en u er helemaal in te geven en te verdiepen, moet je wel een beetje loca zijn, want het is echt wel een dans, hoor.
0: En waarom werd ze zo genoemd, weet je dat?
1: Ja, de waanzinnige, die is zot geworden. Ja. Hè? Ze is echt zot geworden. Hè?
0: Maar ik heb een verhaal gelezen dat ze zot geworden is omdat haar een echtgenoot, Philippe de Schone, zo ontrouw was.
1: Ja, klopt.
0: En,
1: ik heb er een boek van gelezen. Ja.
0: En in Spanje heeft ze een speciale status, hè? Die Juana la Loca. Het is een beetje een super romantisch figuur. Er is ook zo'n romantisch schilderij geschilderd. Ooit waarin dat een doodskist staat afgebeeld. Mm-hmm. De doodskist van Philips de Schone. Hè? Waar ze heel Spanje mee rondgetrokken
1: Klopt.
0: Is.
1: Ja, wat een verhaal.
2: Maar ja, wat een geschiedenis. Dat heb ik ook nog niet gehoord. Maar goed.
0: Ja, dat is,
1: Ik heb die geschiedenis ook gestudeerd. Maar dat moet je zeggen op voorhand, want ik ben wel veel vergeten.
0: Je kunt daar niet voor repeteren.
2: Maar
0: voor deze show. Roots,
2: we waren bezig over dat nummer van...
1: Esteban.
2: Ja. Wat wou je dan wel over vragen?
1: Ja, omdat het begint met lei, dus dat zijn eigenlijk, wij noemen dat la salida del cante. En dat betekent dat de zang naar buiten komt. Salir is buiten komen. Hè? Ah. Nu, dat is allemaal, dat zijn woordjes like lei, ayay, tiri, zo van dat allemaal. En dat is eigenlijk een beetje voor de stem op te warmen en voor de danser voor relaxed eraan te beginnen. Dat werkt allemaal met codes. Hè? Zo'n dans, een nummer, dat zit vol met structuren, met theorieën, met dingen die je moet begrijpen. Ja. Dat is niet van, ik ga zomaar een flamenco liedje zingen en dan ga je daar even de dans kunnen op. Nu, je kunt je niet voorstellen hoe complex dat
0: flamenco
1: is.
0: Flamenco heeft een strakke structuur.
1: Ja. En ik heb het straks verteld van die boom. En al de takken van die boom, die hebben verschillende metrieken. Dus één is in de maat van 4, ander 6, ander 12. Die van 12 heeft nog eens, ik weet niet hoeveel twijgjes. En dat zijn allemaal andere dansstijlen. Dus ik weet niet, in die boom zitten er 80 of zo. En elke dans heeft een andere stijl en andere logica en andere structuren. Dingen die daar wel mogen, dingen die daar niet mogen. Dat mag je daar zingen, dat mag daar niet. Dat mag je daar dansen, die passen daar niet, dat kan niet. Echt waar.
2: Echt?
1: Ja, echt waar.
0: Dat is serieus formeel.
1: Dat is wiskunde. Flamenco is echt wiskunde.
3: En sommige dansen zijn meer triest dan andere zijn...
1: Ja, en de klederdracht, alles is aangepast. Maar dat is zo moeilijk. En je moet denken, als danser, jij doet de percussie van de muziek. Dus als jij één dingetje fout tikt met je hak, want er zitten nageltjes onder, maak je falikant belachelijk. Hè? Want dat hoort je ook. Dus jij moet daar heel voorzichtig mee zijn. Het is ook beschermd patrimonium. Hè. Ik word ook zot van mensen die denken dat ze flamingo zeggen die dan. Hè. Mm-hmm. En het is, je moet die cultuur respecteren.
2: Ja,
1: dat is beschermd patrimonium.
2: Maar dat is ook onwetendheid en, en onkennis, of ja, niet kennis van echt de diepere betekenis van flamenco. Dat een echte kenner zegt, dat is gewoon belachelijk wat je vertelt. Dat is gewoon café praten.
1: Of zo Benidorm. Ik noemde altijd Benidorm met bolletjes en kleppertjes. Ja, doet je ook zo kleppertjes? Oh, dat is horror, hè? Dan zeg je, dat heet castagnette, castanuelas. En ja, mensen, die associëren dat met zo'n hotel, hè. S'avonds een optreden in een hotel. En die hebben dan zo'n schoolkleedje aan met bolletjes, wat je overal op de markt kunt kopen. Maar ik vind dat zo triest. Dan denk ik, mannetjes, dat
2: dan
1: is
2: gaat
1: een cultuur,
2: toch veel...
1: hè?
2: Als ik u zo hoor over die geweldige structuur van de flamenco...
1: Dat is een studie, hoor.
2: Dat je zegt, ik sta eigenlijk in een hotel, is weer zo iemand bezig. Ja, die danst dan zo op zijn vlieren fluitjes. Ik denk dat je dat ook wel veel erger hebt,
1: Ja, absoluut. Amai, hallo. Ja, ik kan het niet zien van die dingen. Ja. Ik vind dat
2: kan
1: heel
2: moeilijk. Ik kan me dat wel inbeelden.
1: Maar
2: inbeelden.
1: Mensen kennen dat
2: niet. Als je het niet kent, ik hoor het ook niet. Dan zeg ik, geweldig.
1: Ja, dat klopt. Ja. Maar dus, er komt wel heel wat meer bij te kijken. Ja, dat is echt een studie. Ik ben een jaar bezig met één dans aan te leren aan een groep mensen. Dus een flamenco dans duurt tussen de pak 7 en 12 minuten of zo. En wij zijn een jaar bezig voor zo één dansje te leren. En ik maak die dansen. Ik ben bijvoorbeeld in de zomervakantie gewoon de hele vakantie bezig met muziek te luisteren. te zoeken, wat kan ik daarop zetten? Want ik moet die voeten, maar het is niet alleen voeten, het is heel uw lichaam. Hè? Ja, ja. Uw handen, uw armen, uw handen, uw hoofd, uw expressie, heel uw lijf moet daarin zitten. En dan die voeten, dat is wel nummer 1, want dat is de beat van de muziek. Hè? Mm-hmm.
2: Dus sowieso, eigenlijk hè? Mag de dans of de percussie, zeg je te strak.
1: Ja.
2: Dus die geeft eigenlijk het ritme aan wat de gitaristen en zo moeten volgen. Of, ja, of hoe werkt dat eigenlijk?
1: Dat is een samenwerking. Stefan componeert de muziek. Anthony is een componist, dat is mijn gitarist. En dan is Stefan, zet de muziek erop en de zang. En ik doe de dans. Dus ik krijg die muziek die gemaakt wordt. Ik vraag dan, ik wil daar. Ik zeg van, ik wil uit de boom die dans. En ik wil deze structuur. Want bijvoorbeeld een lettera, dat is waar dat de muziek gezongen wordt. Dus de tekst eigenlijk. Ik zeg, dat mag zo lang duren. Dat en dat moet erin zitten. Ik moet die roepen, die zanger. En voor te roepen, wij noemen dat una llamada. Dat wordt met de voeten gedaan. De muzikanten moeten aan mijn lichaamstaal zien dat ik dat ga doen. Dus dat is een wisselwerking. Je moet de hele tijd op elkaar ingespeeld zijn. Ja, eigenlijk. Ja, zo werkt dat
2: een beetje. Voorstellen dat je inderdaad, dat is een wisselwerking waarin de spelers eigenlijk aan elkaars bewegingen en
1: signalen
2: kunnen echt voorspellen. Nu moet ik dat gaan doen.
1: Ja, dat klopt.
2: Nu gaat ze dat doen.
1: Dat is dat. Ja. Zo werkt dat. Ja, ja. Maar als die muziek op voorhand gemaakt is en ik ga dat thuis brengen en ik leer dat aan mijn mensen, dat is natuurlijk op voorhand gemaakt. Ja. Dat is lekker een cd opzetten. Ja. Maar ooit, als wij gaan optreden bijvoorbeeld, en dat is live, dan zeggen wij gewoon op voorhand, kijk, dat ik wil die dans uit die boom, zal ik zeggen, om het simplistisch uit te leggen. Ja. Ik wil dat je voor mij bijvoorbeeld una alegría, dat betekent vreugde, maar dat betekent niet allemaal vreugde. Dat is ook nog een heel verhaal, maar zwart. En dat moet er allemaal in zitten. Ja, dus dat is eigenlijk onvoorbereid. Dus ik zeg, ik wil dat. En ik moet ervoor zorgen dat zij snappen wanneer een stukje afgesloten wordt of wanneer iets nieuws.
2: Dus voor de buitenstaander, zoals ik bijvoorbeeld, denk dat zo flamenco, dat is een hoop improvisatie. Vanuit de jazz, zo weet je. Maar er zit heel veel verhaal achter, dat eigenlijk van tevoren al is eigenlijk uitgetekend.
1: Ja.
2: Maar nog tijdens de dans kun je nog wel improviseren.
1: Je kunt dat helemaal improviseren, maar wat is improviseren? Wij baseren ons op structuren die we ons heel leven dansen.
2: Ja, ja.
1: Dus ik kan bijvoorbeeld zeggen, dit is een pas in de maat van 4, maar ik heb 100 passen in de maat van 4. Dus ik kan die eruit halen. En dat is heel moeilijk thuis, bijvoorbeeld bij mijn cursisten die leren aan de dans. En dan zeg ik, doe iets anders. Zeg, wat heb je vorig jaar geleerd? Haal dat eens uit. En dat gaat niet.
2: Ja, ja.
1: Dus dat copy-pasten, dat is heel moeilijk om de pasjes uit iets te halen en dan iets anders te steken. Mm-hmm. Maar ja, ik doe dat al heel mijn leven. Dus ik ken die structuren. Ik weet ondertussen, na zoveel jaar...
0: Daarom zijn we goed lerarissen.
1: Dat is wel nodig. Je kunt niet een pas improviseren. Dat is nooit volledig uit je duim zuigen. Dat is je baseren op materiaal wat je hebt. Hè. Ja,
0: ja, ja. Sammy, dan gaan we nog eens naar een stukje muziek luisteren. Volgende nummer misschien, of wat dat er...
1: Ja,
0: kunt Maria's, je daar iets over vertellen?
1: Ja, dit is machtig. Maria se mueve las calles, dat is Pasión Vega. En Pasión Vega is een copla-zangeres. En copla-zangeres is echt Spaanse muziek. Dat is geen flamenco, maar dat heeft ook wel roots in flamenco. En dat is eigenlijk zo de muziek die vroeger op de radio stond bij mijn abuela, bij mijn oma. Mm-hmm. En dat heeft invloeden van flamenco. Maar dat gaat zo diep. En deze mevrouw, die is van mijn leeftijd, en die heeft dus een cd uitgebracht. En dit nummer gaat over een vrouw die mishandeld wordt. Maar dat is echt prachtig. Het is jammer dat je de taal niet spreekt, maar die vertelt dan eigenlijk over dat zij zich gaat prostitueren. En hoe ze eigenlijk de straat opdringt. Dat betekent, Maria zei wel eens, Kajus betekent ze dringt de straat.
0: Ze dringt
1: op
0: de straat,
1: omdat ze mishandeld werd en ze gaat dan eigenlijk zich prostitueren. Ja, als je dan de taal verstaat natuurlijk, dan moet je erbij huilen. Maar ik ben er zeker van, als je het niet verstaat, dat ze ook tot wenen kan krijgen. Omdat ze zo'n mooie stem heeft. Ja. En heel die cd is eigenlijk machtig.
0: Jij bent ook
1: schoon.
0: Van Maria Teresa.
3: Wat blieft, sorry.
0: Jij bent ook van.
3: Ja, ik hoorde heel.
0: We gaan er eens aan luisteren.
1: Ja, dat is goed.

0: Dat was Maria Se Bebe Las Calles.
1: Was zo goed uitgesproken.
0: Ja, maar pas op.
2: Nee, dat kan ze allemaal je thuis.
0: We waren bezig over stijlen in de flamenco. Kun je daar misschien eens wat meer over vertellen? Wat stijlen dat er zijn en hoe dat die dan samenhangen met die verschillende steden, verschillende gebieden.
1: Ik ga het proberen kort te houden, want ik kan er uren over praten. Ja. Like ik u vertelde van die boom.
0: Ja.
1: Dus bijvoorbeeld, wij hebben dus dansen een maat van 4, van 12. Nu, 4 is het gemakkelijkste. Als de mensen bij mij komen dansen, die leren eerst een folklore dans. En dan noemen wij ook cantes de ida y de vuelta. En dat zijn eigenlijk, dus cante betekent zang, op en af, maar dat doel, ida is opgaan en vuelta is terugkomen. Dat gaat eigenlijk over de overzeese gebieden. Dus dat is eigenlijk ook een domeintje in die boom. En dat zijn dan allemaal dansen die gebaseerd zijn uit Zuid-Amerikaanse en Afrikaanse invloeden. Rechts van die boom hebben we folklore zitten. En dat is een Sevillana. Wij zijn afkomstig van Sevilla. Like de Italianen de Tarantella hebben en de Grieken de Zirtaki, hebben wij een Sevillana. Maar dat is wel 1000 keer moeilijker dan een Zirtaki dansen, want dat kan iedereen als hij een beetje gedronken heeft. Maar een Sevillana dansen is super moeilijk.
3: Daar hebben ze ook een jaar voor nodig.
1: Daar hebben ze een jaar voor nodig om dat te leren. En zo'n ene Sevillana bestaat uit 4 copla's. En een copla is een stukje muziek. En daar moeten ze op leren dansen. En dat is eigenlijk, we tellen dat per 6. Of in wals. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Daar begin ik mee. Gelijktijdig leren ze een rumba. En de rumba is van Zuid-Amerika. En dat is in de maat van 4. Dus dat zijn eigenlijk de eerste stijlen die ze leren. En dat is voor kennis te maken met flamenco. Eigenlijk is dat nog niet echt flamenco. In het tweede jaar gaan we pas over naar basis. En dan komen we bij tango's terecht. En tango's hebben we juist geluisterd van Esteban. Hebben wij, luister, tango's de Granada. De Grana noemen wij dat. Tango's extremeños, Extremadura. Tango's de Triana. Allemaal gebieden in Andalusia die een tango hebben. Ja? En ook die tango's hebben hun typische structuren waar je moet respecteren. En als ik dat hoor, weet ik ook van, ah, dat komt van Extremadura. Ah, dat komt van Jerez. Dat komt van daar. Dus tango's zijn, ja, dat is eigenlijk de flamenco-stijl die het gemakkelijkste aangeleerd kan worden, omdat je maar tot 4 moet tellen. Dus dat is gewoon ta, takatam, tam, takatam, tam. Dat is het ritme wat wij kennen, want dat is eigenlijk, als je naar popmuziek luistert op de radio, zitten die ook vaak in de maat van 4. En zo zeker Spaanse commerciële muziek, like wat ze allemaal, Eric Iglesias en zo, je kent dat wel. Ja. Maar ja, dan begint het. Als we naar de tak gaan van 12, hebben we bijvoorbeeld Alegrias, en die komen uit Cádiz. En dat zijn liederen die vertellen over hoe... Vooral, ze adoreren altijd het gebied waar dat het afkomstig is. En Alegrias vertellen over de zoutwinning. Dus wat ik u vertelde van de haven en zo. Ja. En hoe mooi El Puerto de Santa Maria. Ik weet niet of je er ooit al van gehoord hebt. Bij Cádiz. En bijvoorbeeld Bulerias. Dat is, daar komt het woordje burlarse. Dat is eigenlijk een beetje lachen, spotten, maar op een mooie manier. En dat is de moeilijkste flamenco dans die we hebben. Bulerias komen eigenlijk voornamelijk uit Jerez, het zuiden van Spanje.
2: Jerez de la Frontera.
1: Jerez de la Frontera, ja. En dat, is, dat, dus dat, dat wordt eigenlijk geteld een 12, dus, of een 6. Dat hangt er ook nog eens vanaf. Je hebt Buleria de Jerez. Je hebt Bulerias uit een streek van Sevilla. Dus daar heb je ook weer allemaal streekgebonden dingen. Hè? Maar de maat blijft altijd hetzelfde. Het gaat eigenlijk over de inhoud en de zang. Die anders is. Ja, en dan heb jij een tak, wat ik u vertelde. Tarantos, Mineras. Dat zijn eigenlijk allemaal... Die zitten in de maat van 4 terug. Dat zijn allemaal dansen die gebaseerd zijn op het mijngebeuren. De mijnwerkers. He, dat allemaal.
0: Jullie dorpje.
1: Ja.
2: Zeg maar, als je les geeft, je zegt... eerst gaat je de tango's en, ja, in het begin het eerste jaar. Dan gaat je naar de maat van 4 naar de...
1: 12.
2: Ja. Ook dan naar de 12, ja.
1: Ik doe eigenlijk 2 jaar maat van 4. Maar bijvoorbeeld, we hebben ook een dans. En die komt uit Galicia. Dat heet Farruca. Dat wordt gedanst in de mannenpak. En dat is ook in de maat
2: ook
1: van
2: 4. Ook bij de dames. Die dan,
1: ja, dat is heel mooi. Ja. We hebben een garrotine.
2: Nee, maar wacht, er is even terug. Niet te snel. Dus eigenlijk, eerste jaar dus de maat van 4. En dan gaat je naar het tweede jaar naar de 4. En de 12 al?
1: Ja, de 12 doe ik meestal pas het derde of het vierde jaar. Voilà, dat was zo moeilijk.
2: Ja, ja, ja,
1: kijk, ik ga een voorbeeld geven. Alegrias, hè. Dus dat doet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maar ja, nu doe ik nog 1 en 12.
2: Ja.
1: Ja, en dat is Bulerias. Luister. Dus dat is alle twee, als je daar een metronoom naast zet ja, en je laat die gewoon tikken, dat is allemaal in 12 tellen. Maar je hebt gehoord, je moet daarop dansen. Dus, en dat heel liedje van 9 minuten, dat gaat een hele tijd over dat ritme. Dus je kunt niet het ritme van de ene op de andere doen. Dat gaat gewoon niet. Dat klopt niet meer. Dus zo heb ik in 12 tellen er nog, hè. Dus het is niet van ik tel tot 12 en ik dans daarop. Dat heeft ook nog eens allemaal, elke dans heeft ook nog zijn ritmeke daarin zitten.
2: Ja, ja. Ja, ik begin het slechts aan te begrijpen. Maar het is toch nog wel... Ja.
1: En Sigiriya, dat is eigenlijk een dans die heel duister is. En die is eigenlijk ontstaan uit het kloppen van hamer op aanbeeld. Dus vroeger, als er heel veel armoede waren, al die ambachten, die mensen, die klopten. Dat heet martinette, dat is een flamenco stijl, die dansen wij. En je hoort iemand gewoon met een hamer, dus het ijzer, op een aanbeeld kloppen. En dat doet 1, 2, 3, 4, 5 en 1, 2. En je hoort dat gewoon tikken, hè? Dus een hele tijd. En daar dans je dan op, dat is percussie. En dat komt eigenlijk uit het harde werken, handarbeid, afzien. En wat daarin gezongen wordt dan ook, dat is echt klagen gewoon.
0: Dat is de blues,
3: hè?
0: Dat is de blues.
3: Ja. Zoals ik daarnet zei. Wat wordt gedanst is ook afzien, want ik doe die dans dus.
0: Ah, ja.
1: Dat bedoel ik, dat moet gevorderd. Dat zijn mensen die 20 jaar dansen. Dat kan ik niet aanleren aan iemand die 30 jaar komt.
2: Ah, nee, natuurlijk niet.
0: Maria
2: Teresa. Dat wordt een hopeloze zaak.
1: Ja.
0: Stilte. Want ik wil Maria Teresa ook eens een vraag stellen. Want ze zit daar zo stilletjes bij.
3: Ja, maar nee, ik vind dat leuk om te horen.
0: Maar jij volgt ook danslessen blijkbaar.
3: Ja, 3 keren per week.
0: Ja?
3: Ja. En die dans wat ze juist voordeed. Dus...
0: En heb jij dat dan vroeger als kind ook geleerd?
3: Nee, ik heb dat niet geleerd als kind. Ik heb die kansen niet gehad.
0: Maar werd in jouw dorp gedanst toen?
3: Ja, natuurlijk. Maar ik heb dat toch nooit...
0: Maar jij ging wel eens mee naar een optreden of zo?
3: In de feria en zo, daar werd zo Sevillanas gedanst, wat Samina juist vertelde, waar zij mee begint. Daar wordt heel veel gedanst in feria's, op de kermis. Zo.
0: Omdat je dan ook in zo'n mijndorp zaten.
3: Ja.
0: En dat daar eigenlijk een stijl... Ja. Flamenco wordt gedanst.
3: Maar ik heb dat toch nooit meegekregen als kind. Toen wij nog in Spanje woonden.
0: Maar het was een andere tijd.
3: Ik heb eigenlijk
0: tijd,
3: minder
0: hè?
3: Kansen gehad dan Samina.
0: Ja,
3: eigenlijk,
0: tuurlijk.
3: Terwijl we in België woonden.
0: Maar dat was een totaal een andere tijd. Hè?
3: Ja, dat is dat.
1: Veel armoede, hè.
0: Voilà. Spanje is pas...
2: Maar, het zuiden van Spanje, dus de Spaanse, in Andalusië bijvoorbeeld, zijn er ook een heel veel mensen die niks hebben met flamenco.
1: Oh ja. Dus. Er zijn heel veel Spanjaarden die er niks van moeten weten zelfs.
3: Ja.
1: Dus
3: ook
1: houden
3: zelfs
1: er helemaal
3: in Sevilla.
1: Niet van.
3: Want wij waren ooit eens in zo'n café en wij begonnen daar Sevillana te dansen. En die vrouw die bekeek ons achter een toog, die kon dat niet.
1: Ja.
2: Wordt dat eigenlijk meer geassocieerd door de afkomst is van zigeunercultuur of zo? Mm-hmm. Dat is, zou zeggen, dat is wat minder waardig. Of, enfin, misschien
1: nu, dat
2: nu
1: is
2: niet meer, maar...
1: wel weg, hè. Maar dat is wel... Heel, ja, tuurlijk, hè. Flamenco werd vroeger... Dat was voor... Het plebs, hè?
2: De plebs.
1: Ah ja, tuurlijk. Dat was dronkaards.
2: Zwervers, zigeuners.
1: Ja.
0: Café-volk.
2: Roma-volk.
1: Ja, want Sevilla, kun je nog ooit van Triana gehoord hebben. Dus eigenlijk, de flamenco's in Triana ontstaan. En Sevilla is een grote rivier, die noemt de Guadalquivir.
2: Ah, ja.
1: Als je die rivier oversteekt, er zijn allemaal bruggen over. Vroeger was dat één houten brug die heel wankel was. En in Triana woonden de gitano's, de zigeuners. Ja. En daar werd flamenco... gezongen, gedanst, maar dat was echt voor het plebs, hè. Dat was niet voor het goed,
0: arbeidersklasse. Maar zo is de tango in Argentinië ook lang voor arbeidersklasse geweest.
1: Dat kun je een beetje
0: geweest,
1: vergelijken, wel, hoor. Ja. Ja.
2: Maar nu heeft dat toch een soort upgrade gekregen, hè?
1: Ja, ja, ik zeg het, is beschermd patrimonium, hè. Absoluut.
0: Jij bedoelt, het is UNESCO werelderfgoed, hè?
1: Ja. Yes.
0: En wat betekent dat eigenlijk voor
1: dat je daar
0: dans?
1: Niet aan mocht komen.
0: Ah, niet
1: dat je daar heel voorzichtig mee moet omgaan. Nu, niet aankomen. Weet je, de flamenco is er in de jaren zwaar gemoderniseerd. Met de komst van Camarón de la Isla. Dat is eigenlijk... dat is de pionier van de modernisering van flamenco. Die man, er staat op Netflix een film van hem en een serie. En ik kan alleen maar zeggen, ik heb er een liedje van bij. Kijk ernaar. Camarón.
0: Kunnen misschien eens luisteren. Hè?
1: Ja, doe dat maar. Want die man is... Ja, die heeft bijvoorbeeld percussie was, is een cajon uiteindelijk. Cajon. Zo'n kist, hè.
2: Ja.
1: Maar die heeft dus een drum.
2: Cajon, zo, ja.
1: Ja, die heeft een drum binnengebracht in flamenco. Het gebruik van piano, maar dat was allemaal noton. Dus die man, in het begin van zijn carrière... Iedereen had zoiets van...
2: Wanneer, welke tijd is dat?
1: Ja, Cameroon, in de jaren 60 ja, is dat allemaal begonnen.
2: Ah, ja.
1: Ja, mm-hmm. Maar, ja.
0: Oké, okay, we gaan even luisteren.
1: Dat is echt fantastisch.

0: Cameron.
1: Ja.
0: Het garnaaltje blijkbaar.
1: Ja.
0: Hij is dus een vertegenwoordiger van moderne moderne pionier. Flamenco.
1: Ja, de pionier. Die is ook Cameron genoemd, omdat hij een beetje zo wat roodbruin haar had en heel mager was, een bleek velken had. Ah, en dan hebben ze die naam Cameron gegeven. Dus heel veel flamenco-zangers gebruiken dus ja, een andere naam eigenlijk. Want hij heet eigenlijk José Monge Cruz. Afkomstig uit Cádiz, San Fernando.
2: En wat is eigenlijk het belangrijke van zijn muziek en zijn stijl en noem op allemaal?
1: Alles wat hij gedurfd heeft, want omdat we over patrimonium zijn aan het praten, die man heeft eigenlijk een volledige ommekeer gebracht in flamenco door een heleboel andere instrumenten te laten meespelen. Zijn techniek, zijn zangtechniek, zijn improvisatie, ja, het is echt een pionier. Die heeft eigenlijk heel grote vernieuwingen gebracht, maar ik raad echt aan... Zoek het op, Cameron, film, serie. Je gaat het allemaal Netflix. Snappen.
0: En je kon ook nog iets vertellen over de inhoud van het nummer. Het was een beetje...
1: Ah ja, hij zegt, soy gitano, ik ben zigeuner. En hij is zot van een vrouw. Hè.
0: Ah, ja.
1: En ik kom naar uw trouw. Romperme la camisa, mijn hand openscheuren, zegt hem. Zo, ja, dat is het allemaal vol passie, zo
0: dat
1: dingen.
0: Dat was zo'n eigenlijk gelijk die je nu kwam halen de eerste keer, toen je 18 was.
1: Ja, maar die had gelukkig zijn hand niet opengescheurd, maar helemaal gaan
0: maar lopen. Die ene vertrouwde je niet en die andere noemt je een pionier.
1: Ja, ik weet het.
2: Toch wel opmerkelijk, hè. Inzicht en
0: toch wel opmerkelijk.
2: Ja. En vertel nog eens meer over dat nummer, want...
1: Ja, het is ook een tango. En hij is echt zigeuner. Hè? Dus hij is opgevoed in de grootste armoede die je kunt voorstellen. En eigenlijk op een jaar of 6, 7 ontdekte zijn mama, want zij was ook zangeres, flamenco-zangeres, dat haar zoon nogal kon zingen, maar die stem was dan nog niet gebroken natuurlijk. Hè? En op een gegeven moment, hij wordt ouder en ouder en ze ontdekken dat die stem echt wel iets uniek heeft. En dan werd hij geboekt over heel de wereld. Maar hij is dan als eerste ook naar Amerika mogen gaan. Maar onder een vals paspoort, omdat ze toen 16 of zoiets moesten zijn voor te reizen. Hij was eigenlijk maar 14. Allee, het staat, die film,
2: ja, okay.
1: Het is echt volledig verfilmd zijn leven. Maar dan, ja, die rookte heel veel. Die stak één sigaret met de ander op. Vroeger mocht dat dan ook. Dus je gaat ook zien op de documentaire dat hij heel tijd aan het roken is. Maar dat is eigenlijk ook wat voor die stem zorgt. Want... Dat is eigenlijk una voz afila, noemen we dat. Dat is eigenlijk zo die heese stem waar dat die grij zo in zit. Mm-hmm. Ja, dat is wat flamenco bepaalt. Hè.
0: Ja, dat moet je hebben, hè, blijkbaar. Ja, maar,
2: en moet je hebben?
1: Ja, en je moet ook... Nee, niet altijd, want Rosalie heeft er voor me niet, maar ze ook niet echt een flamenco-zangeres. Maar als jij... Dat is wat flamenco echt typeert. En dat gaat gepaard met in de bar zitten... S'avonds, eigenlijk zitten die mensen vol alcohol, want die doen niks als drinken en sigaretten roken en dan op tafel beginnen klappen en kloppen en daar begint het verhaal en dan begint er te improviseren en dan komt er iemand met een gitaar, hij begint te zingen een hele nacht door, maar je moet eens denken, als jij continu flamenco zit aan het zingen, wat dat met je stem doet. Allee, ik bedoel, als ik 2 liedjes zing, ben ik hees bij wijze van spreken, dus die stem die wordt continu gebroken en overbelast, hè.
0: We zijn over zingen bezig, maar jullie hebben ook een koor, hè?
1: Ja, we hebben een flamenco-zangkoor onder leiding van Esteban.
0: Ja.
1: Een 22-tal vrouwen. En er zitten Spaanse vrouwen in, absoluut.
0: Zing
1: maar er
0: jij
1: zitten ook veel
0: Maria Teresa?
1: Vrouwen.
3: Ik zing ook, ja.
0: Jij zingt ook mee in het koor.
3: En we begeleiden de beginners.
0: Ah, ja.
3: Met onze zang.
2: Ik heb begeleid de beginners.
3: De beginnersgroep, ja. De dansers, hè?
1: Ja.
2: De beginners.
3: Ja.
2: Oké. Okay. Ja. Dus je zingt in
3: wij zingen
2: koor,
3: terwijl
2: samen...
3: zij dansen. Dat is heel leuk.
2: Mooi.
1: Ja.
2: Want, is dat een tango of wat? Nee.
1: Sevillana
3: is aan Rumba.
2: Rumba, ah, ja, oké.
0: Okay. Juist gezegd, de Carlo.
2: Ah ja, oké.
1: Okay. En ook een solo, want we hebben Cameron gezongen vorig jaar. La Leyenda del Tiempo, dat is een nummer. Ook ja, voor de mensen die luisteren en er interesse in hebben. Hij heeft dat nummer op de kaart gezet. Dat is een van de mooiste flamenco nummers ooit. La Leyenda del Tiempo. En heeft ook veel samengewerkt met Federico García Lorca, de poëet.
2: Ah ja,
1: ja, er komen ook heel veel teksten uit. Dus ja, ja, het is echt een moeite.
0: Nu zijn we misschien even aanbeland bij uw Spaanse lessen.
1: Ah ja.
0: Die je geeft. Want dat is ook nog... dat is eigenlijk het voor u... Dat is uw verdiensten eigenlijk. Hè,
1: ja.
0: daar, want met dansen kun je er iets mee verdienen.
1: Ja, ik heb mijn dansschool, ik heb een zaak. Hè, maar
0: ja,
1: als je dat niet uit passie doet, dan stopt het rap. Hè. Natuurlijk, niemand werkt gratis. Maar ik kunt u wel voorstellen, ik ga al 26 jaar naar mijn kelder... Hè. Dag in, dag uit. En ik ga elke keer met een trap naar beneden dat ik zeg dank u wel dat ik dit mag doen. Hè. En dank u wel dat die mensen... Want zonder mijn cursisten ben ik niks.
0: Want uw dansschool is bij u thuis.
1: Ja, in de kelder. Ja.
0: Maar om even te situeren, je hebt een dansschool met meer dan 100 leden.
1: 130, 140, ja.
0: 140.
1: Maar daar heb ik wel 26 jaar keihard voor gewerkt.
0: Ja, maar oké. Ik ben er altijd van verwonderd. Dan denk ik in mijn eigen, ja...
1: Ja, maar weet je hoe dat komt, Dirk? Kijk, hè, mensen kennen dat eigenlijk niet. En dan horen ze, dat is mond-op-mond reclame. Ah, dat moet je eens proberen. Hè. En in september, ik doe altijd een gratis proefles. Dus mensen kunnen zich inschrijven, dan komen die dat doen. En dan, na de les, zeggen die... Oh my god, ik wist echt niet dat dat dit was. Hoe leuk is dat? Ik kende dat eigenlijk helemaal niet. Dus dat bedoel ik maar. Het is gewoon niet goed genoeg gekend. Ja. En dan vertel ik, het is een engagement, het moet een passie worden. Je kunt niet 3 lessen missen, dat is niet lekker naar een Zumba-les gaan. Als jij 2-3 weken niet naar mij komt, dan kun je niet meer volgen. En dat is de dag van vandaag
3: echt
1: heel moeilijk. Mensen kunnen heel slecht met engagementen aangaan. Hè.
0: Ik vind 140 mensen die je kunt bereiken om toch...
1: Ja, dat is
0: die hebben toch ergens een soort engagement aangegaan.
1: Ja. Die hebben die van mij geleerd. Nee, absoluut. Maar ja,
0: want die denken, ik ga leren flamenco dansen.
1: Nee,
0: en een beetje met. Maar de meesten zullen zo wel aankomen.
1: Ja, het is ook een familie geworden, natuurlijk.
0: Dat
1: het
0: veel meer wordt.
1: Ja, zeker. Ik heb mensen, ik geef 26 jaar les, ik heb mensen bij mij dansen van dag 1. Hè. Ja. Dus ik merk
0: en die
1: gewoon
0: blijven komen.
1: Ja, die blijven komen.
0: Ja. Ah, ja.
3: Dat is maar we leren ook alle jaren iets anders. Hè.
0: Zijn er ooit mensen uit jouw dansschool naar voren gekomen die ook zelfstandig aan het flamenco dansen zijn?
1: Nee.
0: Of die zo richting Andalusië zijn getrokken om daar ook
1: lessen te gaan volgen, absoluut.
0: Lessen te gaan volgen.
1: Maar je botst heel rap op wat ik u zeg. Hè. Het is een studie. Hè. Je kunt niet iets gaan overbrengen aan mensen waar je niet snapt. Hè. Of daar moet je voor studeren.
0: Eigenlijk is het een beetje uitzonderlijk dat er een flamenco school is in Limburg. Want je moet wel iemand hebben die er voldoende gepassioneerd mee bezig is, eer je zoiets kunt beginnen.
1: Ja, maar ik pak ze ook elk jaar mee. Nu, de laatste jaar hebben we dat niet meer gedaan, maar ik organiseerde elk jaar een reis naar Sevilla. En ik heb daar flamenco danseressen, dat zijn vriendinnen van mij. En we gaan daar dan een hele week cursus volgen, omdat ik die mensen echt wil laten proeven van wat het werkelijk is. Dus wij dansen daar dan 4 uur per dag bij mijn flamenco vriendinnen, met live muziek, gitaristen die we op straat oprapen, bij wijze van spreken. En die komen dan tijdens de les begeleiden. Oh, jij kunt wel zingen, kom maar. Zo werkt dat dus, hè.
0: Ah, ja.
1: Ja, en dan gaan wij daar dansen, 4 uur per dag. En ik moet denken, in Sevilla is 40, 45 graden in de zomer, hè. En elk jaar zit die reis stampvol. En dan pas snappen de mensen, wauw. Het is echt mooi, hoor. Ja, ik zeg het, ik kan hier 10 uur over praten, als je wilt.
0: Maar vroeger was je er niet zo van gepassioneerd, Maria Teresa.
3: Ik zo nu niet. Ik heb het niet zo gelijk Samina.
0: Ja. Want jij bent uiteindelijk meer een echte Limburgse geworden. Hè?
3: Ja, ik denk.
0: Heb je nooit gedacht van, ik ga terug naar Spanje?
3: Ik zeg u, in het begin als we in België woonden als kind, vond ik dat verschrikkelijk. Zou ik zo direct teruggegaan zijn.
0: Mm-hmm.
3: Maar nu, op dit moment, nee. Ik zou niet naar Spanje willen gaan.
0: En wat heeft het verschil gemaakt voor jou? Dat je zegt... Want we hebben het altijd over integratie. Dat is zo een woord dat tegenwoordig wel weer heel erg in de mond genomen wordt. Integratie van migranten.
3: Ik ben helemaal geïntegreerd, dat jullie
0: kwamen,
3: zeggen.
0: Ja, jullie kwamen van Spanje. Toch in die tijd een totale andere cultuur dan hier in België heersen. Ja. Hè? Na 3 generaties zitten we, denk ik, dan. Hè? Jouw vader, jij, Samina... Je hebt ook een zoon, geloof ik. Hè?
1: Ja.
0: Dat is al 4e generatie. Ja. Voilà. Intussen zijt je gewoon Belg. Hè? Limburger.
1: Ja, tuurlijk.
0: In vlees en bier.
2: Wereldburger.
0: Hè? Ja, wereldburger. Voilà, inderdaad. Want het is zo'n vies woord, vind ik. Zo integreren.
3: Ja. Weet je, dat Spaans, het blijft toch in je zolle.
0: Maar is dat... Dat is toch ook normaal?
3: Ja, dat kun je...
1: Ja, die hevigheid en die passie. Mijn mama...
3: Ja, en ook zo,
1: die is
3: als ik zo liedjes hoor, kan ik ook huilen. En dat is zo... Dat pakt mij de...
0: Maar we kunnen het misschien eens hebben over de Spaanse club, de Hogar Español.
1: Die is er niet meer.
3: Ja, die is gesloten.
0: Die is gesloten.
1: De laatste Spaanse club is dicht.
0: En hoe komt dat?
3: Ja,
0: het is
3: niet
0: meer nodig.
3: Ze vonden geen uitbaters niet meer.
0: Ja. Ah, geen uitbaters meer van de club. Want er zijn bijvoorbeeld hier op de Mijn, zijn toch ook nog wel de Baracca, de Italiaanse.
1: Ja, van Spanje is er niks Poolse meer in hun.
3: Spanje is niks meer. Alles is dicht. Dat is heel erg.
0: Ah ja. En
3: we vonden dat heel erg. Dat
0: gebrek
3: dat
0: aan...
2: Want je had vroeger nog in Hasselt had je nog een Spaanse...
1: Rincón Andaluz.
2: Ja. Dat gingen we eten.
1: Ook nog gedaan.
3: Dat is ook niet, dat is ook gedaan, denk ik.
2: Dat is lang geleden.
1: Ja, dat is lang geleden, absoluut. Dat is in de tijd dat ik begon met...
2: We gingen vroeger met de kunstschool, als leerkracht de kunstschool. Collega's gingen we daar een eindjaar vieren.
1: Ja,
2: in de Spaanse club in Hasselt. Ja. Fantastisch. Heerlijk. Met paella en zo.
1: Ja, absoluut.
2: En er was ook flamenco en zo bij. Ja, ik herinner me nog heel goed.
0: Integratie begint eigenlijk wel een beetje met u goed voelen in uw nieuwe thuisland. Hè? Ja. En daar heeft zo'n club toch wel een belangrijke rol in gespeeld, denk ik, voor uw ouders.
3: Vroeger was dat, gingen we naar IJsden. Daar was zo'n Spaanse club.
0: Ah, ja.
3: Heel in het begin, als we in België woonden, was er een IJsden. Zo'n
0: de eerste
3: club.
0: Spaanse club?
3: Ja, dat herinner ik me nog als kind.
0: En dan gingen jullie daar naartoe?
3: Dan gingen we daar naartoe, ja.
0: En dan kon je Spaans eten?
3: Ja, ja.
0: Spaanse muziek luisteren.
3: Ja.
0: En
3: dat is wat ik me nog herinner van als ik kind was. Maar van Houthalen... Ja, nu gingen wij ook elke zondag naar de Spaanse club. Totdat het gesloten werd.
0: Oh ja.
3: Ja, we vonden dat allemaal heel erg.
0: Maar, en dan is dat eigenlijk een soort samen zijn met lotgenoten.
3: Maar er kwamen ook veel Belgen nu ook. Hè.
0: Ja.
3: Er kwam eigenlijk niet alleen Spanjaarden.
0: Het is daar toch
3: dat
0: eigenlijk...
3: Dat is allemaal zo hard veranderd.
0: In zo'n club is dat de integratie gebeurt. Hè.
3: Ja.
0: Uiteindelijk, hè? Want er zijn ook Turkse clubs en er zijn ook, ik weet niet wat nog allemaal in...
2: Maar ik denk dat Spanje...
0: Maar je kunt natuurlijk niet van elk land een club hebben, misschien, ik weet het niet.
3: Nee.
0: De club van Eritrea, ik zie het nog niet direct...
3: Maar Alpastores, dat was ook een Spaanse club, waar jij ook lesgegeven hebt ooit in der tijd. Dat was op
2: Hoevezavond.
3: Daar was ook een Spaanse club vroeger zo gesloten.
0: Het is toch veel gevraagd eigenlijk. Hè? Je komt uit een totaal ander land, uit een mijnbouwstadje in de buurt van Sevilla. Komt hier in hout halen. Ja. Ook wel een mijnbouw. Ja. Dus gelukkig, uw vader kende de stil al. Ja. Maar je moet dan toch... Ja. Ja, in één keer in een totaal ander land...
1: Maar het is like de film Marina, hè? Maar dan in Spaans. Hè? Ja. Ja. Dat is verhaal. Eigenlijk.
3: Het ergste vond ik persoonlijk de taal. Hè? Dat je niks verstaat als je hier komt. Hè?
0: Mm-hmm.
3: Dat is verschrikkelijk.
0: De taal is toch wel de toegang
3: tot... Ik had van mijn leven een andere taal gehoord. Hè?
0: Ja.
3: Alleen maar Spaans. Hè?
0: En ging dat uiteindelijk vlot? Want nu hoor ik eigenlijk aan jou...
2: Ik heb
3: op 3 maanden tijd heb ik Nederlands geleerd. Als kind.
0: Ik hoor zo, als ik nu zo goed luister, dan hoor ik wel zo dat je zo wat korter spreekt dan
3: ik heb toch een beetje het Spaanse accent. Ja. En veel mensen zeggen ook de R. De R horen ze het bij mij. Hè.
0: Maar bij Semine horen dat totaal niet.
2: Nee, bij Semine dat is helemaal niet.
1: Ik ben Limburgs.
3: Ja,
1: Limburgs. Echt wel heel...
0: Ja. Overlaatst was ik nog zo naar een podcast aan het luisteren van een... een West-Vlaams iemand. En dan bleek dat ook iemand te zijn. Eigenlijk van tweede generatie. Maar eigenlijk, ik geloof, Kroaten of zoiets. Maar je zou gewoon denken... Oer-West-Vlaming, hè? Dus zo rap gaat dat eigenlijk.
1: Ja,
0: hè?
1: Dat is zo.
0: Dus die integratie gaat eigenlijk gewoon vanzelf.
3: Ja.
1: Ja, maar in de tijd dat dus mama hier aankwam... had je echt zo die communities ook. Die moesten eigenlijk geen Nederlands. Mijn grootouders, ja... Dat waren allemaal Spanjaarden waar ze woonden, waren van die huizen van de mijnen. Hè? En iedereen die daar woonde, dat waren Italianen, Spanjaarden, Polen, Turken, noem maar op. Maar daar zaten geen Belgen, dus die hadden ook hun eigen winkeltjes. Die steunden hun eigen communities, die moesten geen Nederlands leren.
2: Dat is het probleem, ik ben ook sociaal werker geweest, dat de tweede generatie Turken en zo eigenlijk al vrij goed Nederlands spraken. Maar eigenlijk de volgende generaties, dat eigenlijk niet echt verbeterd is.
1: Mm-hmm.
2: En dat te maken met het feit dat... Turkse en Marokkaanse gemeenschappen meer naar onszelf zijn toegegroeid, dat die eigen winkels en noem
1: maar op.
2: En dat die eigenlijk het Nederlands buiten de school dan niet echt nodig hebben.
1: Ja, dus, maar dat is met Spaans.
2: En je gaat dan naar de Turkse televisie luisteren, noem maar op allemaal.
1: Dat is waar.
2: Dus dat, als enigste familie Spaans in, was dat in het begin hier in Schoot of in Stokrooi?
3: In Stokrooi.
2: Ja, als je tussen
3: gewoond.
2: De Belgen zit, je moet Nederlands leren spreken.
3: Ja, wij waren de
2: spreken.
3: Enige Spanjaarden.
2: Dus je kunt niet zonder Nederlands, dus je moet leren spreken. Ja.
3: Na ons zijn er nog families komen wonen.
2: Ja.
3: Nog 2 of 3 Spaanse families.
2: Ja.
3: Maar wij waren daar de eerste Spanjaarden.
2: Ja. Ja, het probleem is natuurlijk geweest met die migratie. Dat allemaal is in wijken gestoken. Of, en dat daar eigenlijk die niet is doorgebroken echt in dat
1: nee,
2: tijd.
1: Dat
2: is een fout die de Belgische staat heeft gemaakt. Maar goed, dat is een heel ander verhaal.
0: Ja, dat is een ander verhaal, inderdaad. We gaan misschien eens luisteren naar Rosalia. Je had daar net haar naam al zo'n beetje vernoemd.
3: Rosalia,
0: excuse me. Ze zingt wel samen met Estrella Morente.
1: Ja, dat is een hele polemiek geweest. Omdat,
0: zie ik hier.
1: Die hebben eigenlijk een beetje ruzie gekregen.
0: Want dat is wel een hardcore flamenco-zangeres.
1: Ja, maar Rosalia heeft een beetje ruzie gekregen met Estrella Morente. Omdat zij heeft meegewerkt aan dit nummer. Maar eigenlijk aan de kant geschoven is. En dat zij met al de credits is gaan lopen. Ja, in Spanje is dat een heel heisa geweest. Want ja, ik zeg het u, don't touch flamenco. Hè.
0: Ja.
1: Dus Rosalia heeft haar weg moeten zoeken, zal ik zeggen. Want zij is afgestudeerd in Barcelona, een conservatorium, waar mijn gitarist met haar gestudeerd heeft. Kun je dat voorstellen?
2: Nee.
1: Dus mijn gitarist, echt waar, die is in Barcelona, een conservatorium, gitaar gaan studeren. En die woonde leuk. Maar ondertussen woont in Jerez de la Frontera. En Rosalia deed haar zang. En ja, die was ook totaal niet bekend. Dus ze is eigenlijk een beetje ontdekt op straat en met zo'n muziekprogramma mee te doen ook.
0: Ah, ja. Is dat die Caruba waar ik het over
1: Anthony
0: heb?
1: Caruba. Anthony Caruba. Ja, ja, dat is een gitarist.
0: Ah, ja.
1: En ja, ze wordt ook heel veel, ze heeft heel veel haters. Hè, want ze wordt echt ook heel vaak gehaat door mensen die echt passioneel met de roots van flamenco bezig zijn. En totaal geen respect kunnen hebben als je daar een beetje aankomt en daar dingen mee begint te doen. Ja. Zij is de eerste die dat gedaan heeft. En ja, ze is er wel mee weggeraakt. Ik ben er vorige week naar gaan kijken. En ik kan u zeggen, dat was ongezien. Hè? Ze heeft opgetreden in de AFAS.
0: Maar dat is natuurlijk,
2: ja.
0: Dat is natuurlijk ook een beetje. Omdat ja, als je immaterieel erfgoed wordt, dan krijg je zo'n soort monumentstatus. Hè?
1: Juist. En daar moet je heel voorzichtig mee zijn. Hè? Maar ze geraakt ermee weg.
0: Maar van de andere kant, ja, houdt het ook de muziek tegen om te evolueren en naar een moderne...
1: Ja, ja. Zij is eigenlijk, hè, wat Camarón gedaan heeft in de jaren 60, dat doet Rosalia nu.
0: Dat doet zij nu
1: je
0: opnieuw.
1: Kunt zeggen, nieuwe pionier in flamenco. Nu, ik heb gekozen voor La Rumba del Perdón. Dat is eigenlijk mijn lievelingsliedje van haar. Dat gaat over vergeving en dat gaat over liefde, het weggaan en het vergeven. En ja, het heeft altijd een hele diepe betekenis. Hè? En over vriendschap, er wordt verteld over een vriend die ineens vertrekt. Er wordt verteld over een vader die zijn kinderen achterlaat en zegt, ik ga pasjes sigaretten kopen, maar ik is nooit meer teruggekomen. Zo eigenlijk, ja, dat zijn altijd hele
0: toch
1: diepe thema's.
0: Toch wel weer een triestig verhaal.
1: Ja, vaak wel, ja. Ja, erg, hè. Oh, het is meestal niet zo vrolijk, nee.
0: Het klinkt vrolijk, hè, nog dan.
1: Ja. Dat is het gekke ervan, hè. Ja.
0: Het klinkt als feestmuziek.
1: Ze heeft nog zo'n nummer, La Perla, dat betekent parel.
0: Ja.
1: En dat is een wals, hè. En dat leidt, ik weet niet, vrolijk. En daar zit ze eigenlijk gewoon de hele tijd een narcist... belachelijk te maken. En,
2: dat is goed voor Trump dan.
1: Fantastisch, ja. Maar dit nummer, ja, we zullen eens luisteren. Het is echt heel mooi.
0: Oké, hier komt Rosalia.
1: Rosalia.
0: Rosalia.
3: Rosalia.
0: Ja, het zit er nog niet in.

0: India Martinez met La Saeta was dit. Een ander nummer uit de lijst van Samina Karmans. De bezielster van La Guana, de dansschool voor flamenco in Houthalen. Samina, jij weet daar nog wel wat over te vertellen, over die mevrouw India Martinez.
1: Ja, ik heb dat nummer gekozen, La Saeta, omdat dat eigenlijk ook een soort van, als ik dat flamenco-stijl mag noemen... jullie weten allemaal dat Spanje een heel hoog katholiek land is. En elk jaar is er de Semana Santa, de week voor Pasen. Hè, mm-hmm. Tot de zondag van Pasen zelf. En dat is een heilige processietocht die dan al de maagden en de Jezusbeelden, hè, die worden allemaal uit die kerken gehaald. En dat zijn allemaal processies, 24 op 24. En tijdens die processies kun je dus mensen boeken en die gaan boven op een balkon staan en die zingen een saeta. Dat is wat je juist gehoord hebt. Hmm. En dat wordt eigenlijk gedeclameerd, dat is eigenlijk zonder begeleiding, dat is eigenlijk een aria, a cappella. En dat wordt gezongen voor de heilige maagd Maria of voor Jezus, Jesus dan in Spaans. En die mensen staan boven op het balkon. Dat kost stukken van mensen voor die te boeken. En dat zijn dan flamenco-zangers. En die gaan dan eigenlijk zingen voor die maagden die uit die kerken vertrekken. En dan worden er allemaal rozenblaadjes gestrooid. Dus dat is echt wel een heel magisch beeld. Je moet echt niet katholiek zijn om dat mooi te vinden, zal ik zeggen. Dat is gewoon, ja, dat is cultuur. En La Saeta is eigenlijk een ode aan Jesus de los Gitanos. Want de zigeuners, die hebben ook een eigen processie. En 's nachts komen die buiten en dan kun je dus de hele nacht mee wandelen. Ik heb dat gedaan. Ik heb het al 3 keer gedaan.
0: Is dat dan wat dat vertrekt in Sanlúcar?
1: Nee, overal heb je dat. Andalusia, dit is eigenlijk de Semana Santa van Sevilla.
0: Ja.
1: En dat lijkt zo op, dat zijn eigenlijk Nazarenos. Dat lijkt op de koekoeksklan. Dat zijn eigenlijk die lange gewaden met die hoge punthoed. Ja, okay. Iedereen denkt van, ik heb er thuis aan zo'n foto's van. Zeg, zeg je die? Ik zeg maar nee.
2: Die zijn gewoon rode kleding? Of
1: nee, ze zijn alle kleuren. Dat zijn
2: alle
1: broeders. Kleuren, dat vertrekt vanuit een broederschap. Dus jij una hermandad. En jij kunt dus, jij moet geld betalen voor een heel jaar lid te zijn. En die hebben dan honderden leden. En elk broederschap heeft zijn eigen gewaad en eigen kleur. Mm. Maar ook hun eigen kerk en hun eigen heilige maagd. En hun eigen Jezus, om het zo te zeggen. Mm-hmm. En hun eigen kerk. Dus die beelden worden eruit gehaald. En daaronder zitten, ik weet niet hoeveel mannen, 40 mannen of zo. Dat noemen ze costaleros. En die dragen die beelden op hun rug. Ja. Maar over, ja, dat is eigenlijk een altaar. En daar hangt een doek over. Dus je ziet niet dat er mannen onderlopen. En die wandelen rond met die beelden. Ja, daar kan ik uren over vertellen. Hè, maar dat is gewoon
2: dat komt magisch. Ik heb dat wel eens gezien op televisie en zo. Maar ja.
1: En dit wat we juist geluisterd hebben, dat is Una Saeta. Dat is eigenlijk een ode aan Jezus Christus aan het kruis. Maar ja, dat is zo mooi hoe die vrouw dat zingt. Dus ja, daarom heb ik dat gekozen.
0: Maar dat is toch wel een soort... gelovigheid waar dat wij Belgen honderden, duizenden kilometers intussen vanaf staan. Hè?
1: Ja. Maar daar is het, daarom, ik noem dat altijd vals gelovig zijn. Weet je, dat is daar ook al niet meer, dat katholicisme. Nee. Dat is die cultuur.
0: Dat is puur folklore.
1: Dat is folklore. Dat gaat niet meer om de kerk. Hè. Dat gaat echt om...
0: Is dat ook niet een soort identiteitsgebeuren? Zo van, dat zijn wij. Kijk, dat zijn wij.
1: Ja. Heel chauvinistisch, zeker.
0: Heel chauvinistisch, nationalistisch eigenlijk.
1: Ook, De Spanjaard gaat op vakantie in zijn eigen land, hè?
0: Ja.
1: Om wat te zeggen.
0: Is dat zo, ja?
1: Ja, mijn vrienden van Sevilla, die gaan gewoon naar Malaga of zo op vakantie.
0: Ja. Dat is een paar honderd kilometer verder.
1: Dat is
0: gelijk naar Blankenberge.
1: Ja, dat is
2: waar. Maar
1: waarom zou je uit het land gaan?
0: Maar het is toch wel... Ja, inderdaad, je ziet hier niet veel Spaanse toeristen rondrijden.
1: Zo'n bruggen of zo wel. Die zullen wel een citytrip doen, maar alle mensen die ik ken in Sevilla, die zullen niet rap naar Koude Noorden gaan, hoor.
0: Nee. En is dat dan zo'n soort gebrek aan belangstelling of een soort gebrek aan... ik noem het een gebrek, hè, maar het is misschien dan.
1: Ik denk gewoon dat zij van mening zijn dat er
2: maar
1: alles is.
2: Maar dat is omdat
1: is
2: eigenlijk, je zit daar op een Iberisch schiereiland, omgeven door de Middellandse Zee en aan de andere kant het Atlantische Oceaan. Dus je hebt eigenlijk al heel die Middellandse Zee, Italianen, Turken enzovoort, die zijn eigenlijk verknocht aan heel dat gebied, omdat dat zo mooi is.
1: Dat is ook.
2: En als je natuurlijk hier in België zit en je hebt in de winter grijs weer, dan wilt je, en in de zomer valt dat een beetje tegen, dan heb je wel eens goesting om de zon op te zoeken. Dat is eigenlijk
0: Er zijn ook steeds meer Belgen die gaan pensioneren in Spanje.
2: Benidorm.
1: Maar dat zijn ook weer al die typische toeristische gebieden. Oh, ja. In Sevilla heb je dat niet.
0: Nee,
1: hè?
0: Nee. Dat is een ander Spanje.
1: Ja, dat is super authentiek. Dat is...
0: Als je nu bijvoorbeeld... ik heb een kennis van mij, een vriend van mij, die woont daar ergens in de buurt van, tussen Almeria en Valencia.
1: Ja.
0: Hè, daar ergens in die buurt. En hij noemt dat dan niet zo toeristisch, maar uiteindelijk als je daar komt, is dat toch wel enorm toeristisch. Hè?
1: Ja, dat is zeker.
3: Almeria, dat is echt bekend.
0: Sevilla, is dat toeristisch?
1: Ja, super toeristisch. Ook. Sevilla leeft op toerisme, maar de mensen die daar wonen zijn locals. Hè? Ja. Dus Sevilla, dat rendeert
0: maar
1: op toerisme.
0: Maar als je dan in mijn dorpje komt, daar zie je totaal geen enkel toerist.
2: Maar Sevilla is ook ontzettend mooi, hè?
1: Het mooiste stad van Europa.
2: Ja, maar
1: Dat
3: vindt zij.
1: Ja, dat mag ik zeggen.
0: Wat vind je zo mooi aan Sevilla?
1: Alles, dat is gewoon... Oh, ja.
2: Maar je hebt ook die speciale tegelcultuur.
1: Daar heeft ze
2: mooi aan. Hoe heet dat nu weer, die tegel?
1: Keramica. Dat is gewoon de keramiek van daar. Ja, Azulejos.
2: Azulejos. Ja, dat is heel mooi.
0: Dat is
2: maar dat is
0: Portugal
2: meer
0: ook, hè?
2: Uit het Moorse cultuur.
1: Ja, ja. La Giralda en zo. Ja. Jardines Alcázar, die zitten vol. Maar dat komt allemaal uit de Moorse cultuur. Hè. Dus je hebt de Mooren, je hebt Christen. Je hebt er ook Joden gehad. Ze zijn er allemaal vervolgd geweest.
2: Ja, natuurlijk.
1: Dus alle godsdiensten hebben er gezeten. Uiteindelijk hebben de christenen het gewonnen. Maar ik doe maar. Ja, maar het is zo. Maar alles hangt er nog vol met
0: van
1: die mooie tegeltjes.
0: Met puntmutsen.
1: Ja. Echt, hè.
0: Wat toch wel een beetje beladen. Hè? Want als je daar nu niets vermoedend in komt, je kent wel de Koekoeksklan, dan denk je, oei,
1: wat gebeurt er
0: nu?
1: Hier? Dat is zo'n beetje sectes. Dat is
0: sectarisch,
1: ook zo.
0: Ja. Maar het is ook misschien wel wat.
1: Ja, maar de broederschap.
2: De Ku Klux Klan hebben volgens mij een oorsprong niet, maar wel het idee van die puntmensen nog een beetje gejat van de Spaanse cultuur. Ja. Ik weet het niet, ik moet het opzoeken. Maar ik denk wel dat dat...
1: Maar ja, ook daar, het is niet alleen flamenco. Hè. Spanje heeft zoveel dingen, like die Semana Santa, die ferias, die feesten. Het is altijd feest. Ze hebben altijd feest daar. Ze vinden wel voor iets een feest.
2: Waarom niet? Why not?
1: Ja, dat hebben we gelijk.
2: Eén
1: ja.
2: grote feest. Ja. Maar al tussen al die miserie gaat het eigenlijk als feest.
1: Ja, dat is echt.
0: En dan zijn we zo stilletjes aangekomen bij... Ja, we kunnen nu misschien een tip voor de luisteraar een beetje langer trekken, want... De tip voor de luisteraar die jullie hebben meegebracht is natuurlijk... Ja. Vertel het maar zelf.
1: Ja. Ik denk dat ik als tip graag wil meegeven. Als je van flamenco houdt en van deze cultuur, dan zou ik graag iedereen willen uitnodigen om op 6 juni naar de Muze te komen, Cultureel Centrum in Zolder. Want daar organiseer ik een groot Spaans event met allemaal live muziek. Er komt Esteban zingen, Anthony zijn gitarist, ik heb een man die cajon speelt. Ik zelf dans, maar het belangrijkste is niet dat ik dans, maar dat al die prachtige vrouwen en mannen die bij mij dansen in de dansschool een jaarlijkse optreden komen doen. En die hebben een heel jaar super hard gewerkt, maar echt super hard gewerkt voor een dans te leren. En die kunnen ze 1 keer per jaar komen tonen. En dat is dan eigenlijk ons schoolfeest, zal ik zeggen. Maar het is een hele mooie live show. Dus allemaal met live muziek. Dus dat is echt wel de moeite waard.
2: Is dat de hele dag door? Of
1: nee. S'avonds, we doen 2 shows achter elkaar. En we serveren ook paella vers gemaakt. En daarnaast een feestje, Spaans feestje. Maar het belangrijkste is de show. Van 6 tot 7:30 doen we een voorstelling. Dan is er een uurtje pauze. En dan de tweede show is van 8:30 tot 10:00. Maar dat zijn 2 identiek dezelfde shows. Maar gelukkig komt er veel volk op af. En heb ik het privilege van ze 2 keer achter elkaar te mogen doen, de show.
2: Dus,
1: dat is al 26 jaar.
2: De Muzes in Zolder, het cultureel centrum, dus iedereen.
1: Ja, ja, maar ze kunnen niet komen zonder ticket. Hè? Ah, ja, dus ze moeten even een ticketje bestellen.
2: Wat kost het ticket?
1: €15.
2: Ja, dat is heel democratisch.
1: Ja, ja. Ik heb liever dat het vol zit dan dat ze het niet kunnen betalen.
0: Er zijn 2 voorstellingen.
1: Ja. Ja.
0: Eentje om?
1: 6:00 en eentje om 8:30. Ja. En ze kunnen gewoon ticketjes online bestellen via mijn site.
0: En daarna is het...
1: Fiesta.
0: Fiesta. Ja,
3: dansen.
1: Maar wij zijn eigenlijk per totaal van zo... Wij zijn al van 's morgens bezig. Hè. Wij zijn stik op als wij in die danszaal komen 's avonds. Hè.
0: Ja.
1: Dat vraagt veel, hoor.
0: En paella eten.
1: Paella eten. Ja.
0: Maar die maak jij, Marie-Thérèse?
3: Ja, ik bereid dat allemaal voor.
2: Want
1: ja.
2: Er moeten enorme pannen zijn en zo.
3: Ik bereid dat allemaal voor.
2: Maar toch wel
0: doet je dat in zo van die reuze pannen?
1: Ja. Ja.
0: Is het echt?
2: Met een hele groep. Ja.
0: Hoe groot
2: hele
0: is die pan? Mens.
3: Wat blieft?
0: Hoe groot is die pan?
3: Dat is een meter...
1: Een meter en 10.
3: Een meter en 10 of zoiets, zeker de doorsnede.
1: Ja.
0: Dat zijn van die pannen die je daar speciaal voor de fiestas.
2: Ja. En heb je daar speciale vuren voor of zo? Die pakken allemaal, dat is allemaal ingehuurd en zo. Ja.
3: Dat hebben wij allemaal.
2: Ja, oké, het allemaal.
3: Dat is zo met de bekken, met 3 gasbekken.
0: En hoeveel van die pannen
2: en
0: mag
2: wie
0: je
2: is
0: dan klaar?
2: Eigenlijk?
3: Ja, dat hangt er vanaf hoeveel mensen dat er zijn. Hè.
2: En doet je dat regelmatig zo? Of zo met paella?
3: Ja, eigenlijk is dat begonnen...
1: Alleen met feesten.
2: Hoe nu zeg je dat? Paella?
1: Paella.
2: Paella.
1: Paella. Paella.
2: Ja. Ja. Ja.
1: Maar dat is gewoon een extraatje wat we aanbieden. Want voor mij is eigenlijk gewoon die show het belangrijkste. Ja. Maar mensen vinden dat dan fijn. En ze zeggen, dan is er geen eten. Zo, je kent dat wel. Hè.
3: Ja, dan hebben we
1: zo is dat eigenlijk gekomen.
2: Ah, ja, tuurlijk.
0: Want dan geven jullie een show, omdat die om 8:30 begint. Maar dan moet je daarna nog paella gaan eten.
3: Maar je mag ook voor de show paella komen eten.
0: Ja. Ah ja, oké.
3: Dus het is niet dat je moet wachten tot 10:00.
0: Het is wel heel typisch voor de Spaanse cultuur ook. Hè. Laat eten.
1: Ah ja, om 10:00 eten wij daar pas. Hè.
0: Ah, voilà. Inderdaad.
3: En als dat je dan nog nablijft tot 1:00 of 1:00, dan is dat goed verdeeld.
0: Dat is toch wel nachtcultuur in
1: Spanje. Ja, absoluut. Spanien, ja. Zo, wij hebben dan zoiets van kleine kindjes. Om 1:00 zitten die er buiten rond te spelen. Dat we denken, zeg, leg die kleine in zijn bed. Maar dat is normaal in Spanje.
2: Ja, normaal is dat natuurlijk. Als je smiddags 40 graden hebt.
3: Dat is door die warmte daar.
1: Ja, dat is natuurlijk.
3: Want dan de kermis, die gaat er pas om 12:00 s'nachts open in het dorp. Hè.
1: Ja.
3: En
1: s'morgens
3: om 6:00 gaan die naar huis. Morgens. Ja. Dan gaan die nog eerst churros eten. Dan gaan ze slapen, echt.
0: Je geeft ook veel... In uw Spaanse lessen, vooral in uw conversatielessen, dus die dan na de voleindiging van de normale cyclus zijn, daar geeft je ook heel veel les over de Spaanse cultuur.
1: Ja, natuurlijk.
0: En over...
1: Ik geef conversatie Spaans bij ons op CVO, maar ik heb heel veel cultuur te brengen. Ik kan er ook niet over zwijgen natuurlijk, dus ik probeer wel een beetje van alles te zoeken. Ik probeer dan eens over kunst te praten. Een andere les over muziek, een andere les over politiek. Ja, je moet heel gevarieerde thema's, want niet iedereen vindt Passion Vega interessant, of Rosalía.
2: Mm-hmm.
1: Dus ik moet eigenlijk inzetten op heel veel verscheidenheid. Maar nu maandag ga ik het hebben over Passion Vega. En dan ga ik hun leren, niemand in België, een Belg weet niet wat een Spaanse copla is. Hè. Dus dat vind ik daar zo mooi aan, dat ik die cultuur ook kan meegeven aan de mensen. Hè.
2: Mm-hmm.
1: En dat ze Spaans spreken, want dat is het doel van een conversatieklas. Ja, ik moet wel zeggen... Mijn job is echt wel hemel. Ik kom uit 21 jaar middelbaar. Ik heb daar 21 jaar Frans en ook Spaans gegeven. Maar ja, je kunt je wel voorstellen aan pubers die Frans moeten volgen en totaal nul interesse hebben, gaan naar een publiek wat zo gemotiveerd is en van Spanje houdt en noem maar op. Ja, dat is hemel op aarde. Hè?
0: Dat van de hel naar de hemel.
1: Dat was van de hel naar de hemel, ja.
2: Oei, oei, oei.
1: Ja. Echt waar, ja, echt waar.
0: Hoe zou dat komen, dat eigenlijk de middel... Want we moeten er geen doekjes om winden. Hè? Ik ken weinig mensen die genoten hebben van hun Franse lessen.
1: Erg, hè?
0: In de lagere, zowel in de lagere als in de middelbare school. Terwijl het eigenlijk toch wel zeer boeiend is. Hè?
1: Ik weet het, maar dus als je Frans geeft... Mij associëren ze al onmiddellijk met dat vaak... Ah, dat is Karaman, ze geeft Frans.
2: Karaman,
1: zo, weet je dat? Hè? Dan moet ik altijd zeggen, maar ik ben niet het vaak Frans. Ik ben een mens. Hè? En ik ga dat zo goed mogelijk proberen en plezant te houden. Maar ze haten het gewoon. Ik kan eigenlijk niemand opzommen.
0: Is er niks te bedenken waardoor... Ja, ik bedoel, al die leraars zouden toch een beetje een idee moeten hebben van... Hoe kunnen we dit hier aantrekkelijker maken? Hoe kunnen we zorgen dat...
1: Ik misschien Zoal Demirus uitnodigen voor 2:00 te komen spreken en zijn haar vragen hoe dat komt.
0: Die komt ook uit de vreemde cultuur. Die komt uit de Koerdische cultuur. Die zou alles moeten weten over integreren en over vreemde talen leren.
2: Maar het onderwijs is ontzettend moeilijk geworden in de reguliere scholen. Ik zeg dat niet in DKO-school, deeltijds kunstonderwijs. Ja. Maar in de reguliere scholen is dat echt onmiddellijk aan de maatschappij die zo hectisch is geworden. En de kinderen staan ook helemaal...
1: Helemaal waar. Er is zoveel, hè. En alles is vluchtig in onze maatschappij. Ah, ik vind dit niet leuk. Op het volgende. En al die social media. En dat gescroll. En mensen... Ik zeg het ook. Ik heb je ook al verteld dat het moeilijk is om een engagement aan te gaan. Dat reflecteert zich in heel de maatschappij. En ook in het onderwijs. Ja. Het volhouden. Het willen. De inzet, zodat. En dat heb je in het volwassen onderwijs
3: de
1: natuurlijk
3: houden
1: niet.
3: Niks vol, hè?
1: Nee. Als het moeilijk begint te worden, dan haken ze af. En de Spaanse les ook, hè?
3: De les ook, hè?
1: Ja, je hebt het ook gezegd, derde jaar Spaans is allemaal tijden. Die mensen worden gek, hè?
0: En in de flamenco les ook?
1: Ja, maar het is moeilijk. En het wordt elk jaar moeilijker en moeilijker. Maar weet je wat dan het mooie is? Ik heb zo van die volhouders, hè. Ik probeer hen dat ook wel bij te brengen. Dus kom aan, hè. We gaan er even door. Volgende week doen we dat nu. Maar dat is mensen nog een beetje opvoeden. Hè? Van, het lukt wel en je moet volhouden. Het leven is aan de volhouders. Hè? Mm. Niet aan de mensen die opgeven. Dus ja,
3: maar ja, de manier...
0: Er zijn wel veel mensen
2: die
0: opgeven.
2: Boodschap.
1: Ja, en ik vind dat heel erg.
2: Dat is wel een schreuze boodschap die je meegeeft aan heel veel luisteraars nu op radio BNL. Hè. Maar ja, we mogen er zijn, hè. Bewust netje luisteren. Mag wel af en toe een schreuze boodschap gegeven worden. Hè. Een opvoedingsboodschap.
1: Ja. Als het moeilijk is, wil het toch niet zeggen dat je er niet voor moet gaan. Dat is juist een mooie uitdaging, vind ik.
0: Wat zou dan eigenlijk maken dat mensen het wel kunnen volhouden? Of wel, is het een gebrek aan interesse? Is het dikwijls die...
1: Nee, ik denk
0: van,
1: dat, nee,
0: dat, zitten, dat
1: het is vaak ook een gebrek aan zelfvertrouwen. En je eigen niet snel genoeg zien groeien in iets wat ongekend is. Huh. Want het is ongekend. Maar mensen weten vaak niet waar ze...
0: In het middelbaar moet je mee, hè? Het eerste jaar, het tweede jaar, het derde jaar.
1: Ja, maar bij mij moeten ze ook meer
0: ook mee.
2: Ja, we zitten
0: maar bij u mooie de dubbele, hè?
1: Ja, maar weet je wat ook fijn is, hè? Dat wil ik ook wel even meegeven. Alle mensen die thuis dansen... Ik weet ook bijna van iedereen wel bijna alles. Hè? Zo het eerste jaar dat die komen, zo niet. Dan begint iets op te bouwen, maar na zoveel jaren wordt dat familie. Je deelt alle lief en leed bij elkaar. We gaan samen op weekend, we gaan samen op vakantie. Ik heb daar een klein barken aan waar ze iets kunnen drinken. Enkel voor mijn cursisten, weliswaar. Maar je deelt verhalen. Alle mensen die met mij dansen, die zijn speciaal. Maar speciaal op een mooie manier. Ofwel zijn die kunstzinnig. Ja. Ofwel hebben die iets serieus meegemaakt. Mm-hmm. Ofwel zijn dat mensen met heel veel gevoel, maar daar nergens kwijt geraken. Super introverte mensen, super extraverte mensen. Ik heb van alles iets, maar die vinden allemaal hun plaats in deze mooie cultuur. Want flamenco is er voor iedereen, voor jong, oud, mensen die het moeilijk hebben, mensen die vliegen door hun leven. Het is voor iedereen plaats. En al die dansstijlen reflecteren dat ook nog eens. Hè? Want er zit ook nog eens al die emoties in.
2: En het is ook een houvast, een sociale houvast.
1: Ja.
2: Je zegt net, dat wordt familie. Ik kan dat geloven. En vandaag de dag is er ook weinig houvast in het leven. Ik bedoel, de kerk is weggevallen.
1: Ja, dat is waar.
2: Vroeger was de kerk heel belangrijk iets. Ja. De familie.
1: Dat is een community.
2: De familie
1: echt.
2: In België is eigenlijk... Ja, is niet meer bijna het centrum van het leven. Misschien in Spanje nog wel. Maar familiegebeuren is al veel minder. Hè. Er zijn nog wel vaste families. Maar mensen die scheiden heel snel. Bedoel, je hebt samengestelde gezinnen. En
1: ja, mensen verlangen daarna.
2: Ja, hoor. Ja,
1: dat is echt wel hoe allez, snel
0: we horen tot een community.
1: Ja. En dat is echt mooi,
2: identiteit,
1: hoor.
2: Identiteit. En dat was
1: ik ben er super dankbaar voor. Nu, ik moet ook weten, ik heb er ook wel 26 jaar over gedaan om iets op te bouwen. Dat is ook niet van vandaag op morgen ontstaan, maar dat werkte wel van dag één. Dat ik voelde van wauw, flamenco verbindt echt wel. Mm.
0: Ik weet uit goede bron dat je de lat wel hoog legt. En je zegt het hier ook, en dat de lat toch wel redelijk hoog ligt. En je doet dat ook met de redenen.
1: Ja.
0: Je hebt het net uitgelegd.
1: Ja, ik leg de lat heel hoog, zodat ze volhouden. Want dan heb ik zoiets van, ik kan hier ook kleuterdans komen brengen. Niemand weet uiteindelijk waar ik mee bezig ben, als je het niet kent. Hè? Maar de lat ligt uitzonderlijk hoog. En elk jaar hoger en hoger.
0: En is dat ook in uw CVO?
1: Dat is in heel mijn leven zo.
0: Dat is dus heel goed. Uw persoonlijkheid.
1: Ja.
0: Die zich weer spiegelt in...
2: Niemand heeft baat aan middelmatigheid.
1: Nee.
2: Of aan slechte lessen of zo. Middelmatigheid ook niet.
1: Dat moet
2: dus je moet als leerkracht proberen te excelleren.
1: Als jij vindt dat je iets gaat overbrengen aan mensen, dan moet je dat wel op een correcte manier doen. Anders moet je daar vanaf blijven. Ik ga ook niets doen wat ik niet kan.
0: Maar we hebben ook heel veel slappelingen in de maatschappij. Die het niet volhouden. En die zeggen, en mensen met slecht zelfbeeld. En al onze moderne cultuur... Van smartphones en weet ik veel wat. Social media helpt u niet echt, hè, met het creëren van een positief zelfbeeld. Dus ik denk dat we daar nog wel wat werk aan
1: heel
0: hebben.
1: Heel veel werk. Dus allemaal komen dansen. Maar ik heb ook heel veel mensen
0: smartphone aan de kant.
1: Psychologische problemen. Echt heel veel.
2: Tuurlijk.
1: En die worden door een therapeut doorgestuurd naar mij. Hè. Ga maar flamenco volgen, zeggen die. Dat is echt waar.
0: Dat meen ik
1: echt waar. Ik heb echt mensen thuis. Als je die een verhaal moest kennen... Mm-hmm. Ik heb zelf ook een redelijk moeilijk verhaal. En het is mijn therapie ook. Dus voor mij werkt het helend.
0: Heb je dan een therapeut die u mensen... die kent u dan. Die stuurt u mensen.
1: Ik heb het al regelmatig meegemaakt, ja. Maar dat is beroepsgeheim wel, hè.
2: Natuurlijk.
1: Ja. Maar het is wel iets heel moois. Ze vinden een weg thuis wel, hoor.
0: Oké. Okay. Ja.
2: Fantastisch, zou ik zeggen. Hè. Ik bedoel, je zit niet alleen... je zit ook heel erg sociaal... bezig en ook belangrijk voor de maatschappij natuurlijk. Buiten uw dansschool, buiten uw flamenco, zit je een persoon die heel veel betekent voor heel veel mensen. En dat is eigenlijk alleen maar zeer lovenswaardig.
1: Dat is lief, dank u. Dat probeer ik.
0: Voilà, okay. we moeten jullie danken voor het bezoek aan Prieelvogels. Prieelvogels, het programma dat toch probeert in een niche. Hè? Het is misschien dikwijls een ander niche. Het is altijd iets dat mij interesseert. Want flamenco, ik vind het wel een heel boeiend, interessant gegeven. Ik heb ook ooit eens een blauwe maandag flamenco gitaarles van Michel Guilain gehad. Ja. En ik heb het ondervonden van oei, dit is hier veel te lastig. Dat gaat gewoon jaren inspanning vragen om dit hier ooit... Ja,
2: het is anders voor ouders.
0: Maar ja, het is waar. Voilà. Nee, maar het een houdt je vol, het ander geeft je op. Hè. Je moet opgeven om iets vol te houden.
2: En keuzes maken.
1: Maar als er ergens zo in je binnenste zoiets zit van... Ah, oh, is toch wel tof, interessant. Ik zou dat toch wel willen kunnen. Die mensen, die houden dat wel vol.
0: Ja, en dat worden dan goede flamenco-dansers. Ja.
1: Ik heb echt wel toppen. Ik heb mensen die al 26 jaar bij mij dansen. Die kunnen er wel wat van, hoor.
0: Ja, dat zal wel. Twijfel er niet aan. Ik zie dat ook altijd in de show... die jullie dan geven op het einde van het schooljaar. En ik ben altijd verwonderd dat er zoveel groepen, zoveel dansen zijn.
1: Fijn, hè?
0: Ik vraag me dan altijd af van hoe houdt die dat allemaal uit elkaar?
3: Ja, en hoe houdt je al die dansen?
1: Ja. Dat is een studie. Ik ben er heel veel mee bezig, maar vooral in mijn hoofd, hè.
0: Ja.
1: Ik ben er heel veel mee bezig. Met die ritmes.
2: Passie.
1: En ja, het is gewoon, het komt echt vanuit mijn ziel. Ik weet niet van waar dat komt. Ik kan dat soms gewoon dan denk maar hè. Omdat begin ik een pas te doen of een beweging. En dan denk ik, dat ik eigenlijk niet voorbereid. Maar dat komt gewoon uit mijn lijf. Mm-hmm. Ik weet het niet wat dat is.
2: Mm-hmm.
3: Als je de muziek
1: maar er zijn echt heel veel dingen die ik niet kan. Hè, dat je dat ook weet. Maar dit is nu een passie die ik wel kan overbrengen. En met veel liefde en plezier.
2: Voilà.
0: Samina, kies nog eens een nummer om af te sluiten.
1: Gaat een beetje naar beneden?
0: Ja, een beetje naar beneden.
2: Ja, dit is weer een fantastische uitzending.
1: Wacht, hè.
2: Oh, sorry.
1: Oh ja, dat vind ik allemaal al mooi.
2: Ik ben te snel.
1: Valga me Dios, van Nina Pastori.
3: Dat is goed.
1: Dat is prachtig. Dat, dat zingen wij met ons koor.
3: Ja, dat
0: is
1: heel mooi. Ja.
0: Een nummer wat dat jullie zingen met het koor.
1: Nina Pastori, zie je
0: een
1: rinneke. Ja, fantastisch.
0: Dus weer een
2: zeer mooie uitzending met zeer goede informatie over iets wat we minder kennen, de flamenco. Gebracht door twee fantastische mensen hier in de studio BNL. Bewust nisje luisteren met presentator Dirk van der Weijer, met Samina en met Maria Theresia.
1: Maria Theresia.
2: Ja, het is een prachtig boel, hè. Ja. Maar in ieder geval, hartelijk bedankt.
1: Jullie ook, graag de uitnodiging.
2: Dank je wel.
0: Graag gedaan.
1: Gracias.
0: En tot de volgende.
2: Gracias.

En ik verwelkom meteen Zas. Ze wil iets. Ja, dat ze iets willen, zeker. Anders had ze de chanson niet Je veux genoemd. Hier komt haar dwingende wens. Ik wil liefde, vreugde en goed humeur. Wie niet, Zas?

Jas, eigenlijk heet ze Isabelle Geoffroy, een Française pur sang. De volgende artiest maakte een lied van een vergetelheidje. Een ontboezeming meteen, want hij zegt: ik vergat te leven. Misschien is de tekst van Johnny Hallyday niet helemaal zoals hij heeft geleefd, want dat leek vaak voldoende uitbundig.

0: Johnny Holiday, die we vergat te leven. We zullen maar zeggen, in een chanson is van alles mogelijk. In ieder geval, muzikaal klopte het. Dit oorstrelende J'ai oublié de vivre. Hé, daar is Sylvie.
1: Entre nous, vous souhaitez une belle journée.
0: Onze Sylvie komt uit Parijs. En dat doet Clou ook. Geschreven als C-L-O-U. Ze is nu bij ons in Entre nous met een lied over haar schouder. Vast figuurlijk bedoeld, het heet Moneypool.

0: Mijn schouder is er voor jou. Weet je dat, mijn vriendin? Het is mijn rol. Mooie boodschap van Clou. In 2021, lees ik, werd ze genomineerd als vrouwelijke openbaring van de Victoire de la Musique.
1: Entre nous. Un programme avec de la musique française.
0: Michel Fugain met een chanson over een groot tarweveld om zich te verstoppen. Waarin hij met zijn geliefde vertelt over het leven en hoe dat begon. Is dat een mooie romance? Ik vraag het Michel zelf.
2: C'est

Michel Fugain met une belle histoire. Céline is het oudste zusje van Hugo Frey. Hij prijst haar, want ze zorgde in de familie voor de jonge garde. Consequentie was hard, ze trouwde nooit en daarover zingt hij.

0: resterons toujours près de toi.
1: Zusterliefde in muzikale akkoorden. Uiteindelijk besloot hij met de woorden: bloos maar niet. Je bent nog altijd even mooi.
2: Liberté, égalité, fraternité.
3: Uit het mooie Frankrijk is dit Paul Bourbon.
4: Vive la France.
5: Maxime Le Forestier. Zijn echte naam is Bruno Le Forestier. Geboren op 10 februari 1949 in Parijs. Zijn vader was Brits, moeder Frans. Bruno Le Forestier kwam op de middelbare school niet verder dan de eerste klas. Hij werd wegens ongedisciplineerd gedrag van school gestuurd. Zijn zusjes Catherine en Anne kregen muziekles op het conservatorium. Maar dat was niet aan de opstandige Bruno besteed. Hij leerde zichzelf gitaar spelen met behulp van liedjes van Brassens. Op het album Le Forestier chante Brassens zou Maxime later een ode brengen aan Georges Brassens, die de bijnaam had de gorilla, de gorille.
6: Que rigoureusement ma mère m'a défendu de nommer ici, car au gorille.
5: In 1972 mocht Le Forestier optreden in het voorprogramma van zijn idool Brassens in het Bobino Theater in Parijs. Hij had toen net een reis naar San Francisco gemaakt, samen met zijn zus Catherine. Ze verbleven daar enkele weken in een blauw huis, in de Maison Bleue, midden in een hippiegemeenschap genaamd Ungadunga, waar deserteurs uit Vietnam en homoseksuelen samenleefden. Terug in Frankrijk besloot Maxime de bewoners te bedanken voor hun gastvrijheid door aan hen een lied op te dragen genaamd San Francisco. San Francisco.

Het zou zijn grootste succes worden. Het nummer stond op het in 1972 verschenen album Mon Frère, goed voor meer dan 1 miljoen exemplaren. Hij had de titelsong net na de scheiding van zijn ouders geschreven. Hij fantaseert over de broer die hij nooit gehad heeft. Mon Frère, mijn broer.

Le Forestier en Claire, beide kinderen van gescheiden ouders. Het thema komt terug in hun werk, zoals in Double Enfance, Double Jeugd, een chanson dat Maxime schreef voor Julien.

0: Een ode aan Maxime Le Forestier. Dank je, Paul. Tot volgende week. Jacques Brel, vaak geroemd in Entrenou. Er is alle reden voor. Ik zeg even goeiedag aan zijn dochter France Brel, een goede bekende van dit programma Entrenou.
1: Un grand bonjour à tous les auditeurs d'Entrenou. Je suis France Brel, la deuxième fille de Jacques Brel.
0: Dank je, France. Jouw vader die zingt het lied de La Chanson des Vieux Amants. En dat betekent eigenlijk het lied van de oude geliefde. Hoor hoe lief, ik citeer de grote Jacques, van de heldere ochtend tot aan het einde van de dag. Ik hou nog steeds van je. Bien.

0: Entre nous, un programme avec de la musique française.
1: Ik moet je wat vertellen. Heel gek eigenlijk. Ik zag haar fietsen in Maastricht op een tandem. Samen met niemand minder dan John Denver. Wel alweer wat jaartjes terug. Oké, dat was toen. Knappe Sylvie is nog steeds actief. Vandaag trekt ze de stoute dansschoenen aan. Vanavond zal ik de mooiste zijn om te gaan dansen. Om al degenen van wie je hebt gehouden te verdrijven. Sylvie Vartan. Helemaal

0: être la plus belle pour aller danser. Ce n'est pas seulement mooi, Fartan. Ze kan ook prachtig zingen.
1: Entre nous, une heure de francophonie.
0: Frero de la Vega. Ook voor mij een redelijk onbekende naam. En daar moet snel verandering in komen. Het is trouwens meer dan eentje. Bij deze, hier zijn ze, hun Autour de Moi.

0: Frérot de la Vega was een Franse band uit de Gironde. Samengesteld uit twee muzikanten, Jeremy Frérot en Florian Garcia, bekend als de la Vega. En bekendheid verwierven ze door een deelname aan The Voice. Maar intussen gaan ze ieder hun eigen weg. Het idee om hun eens op te nemen in de muzieklijst kwam van onze Felix Meurders.
1: Entre nous. Een gans intiem programma van Jos Benders.
2: Dat is Erne van Us.
0: Ik verwelkom, zonder overdrijving, de grootste muzikus van ons allen hier. En er zitten toch echt een paar knallers tussen, hoor. Frank Steins is binnen. Hij is echte muzikoloog, violist bij André Rieu, carillonspeler en nog meer. Zoals het bespreken van muziek, dat doet hij vast bij Entre Nous. Frank Steins nu voor de klas van Entre Nous.
3: La vie en rose, oftewel het rooskleurige leven. Het leven bekeken door een zonnige, rooskleurige bril is een van de bekendste chansons, überhaupt denk ik, maar zeker het bekendste chanson van Edith Piaf. Ze heeft dit zelf gecomponeerd. En wat wel leuk is, dat kan ik dan als muzikant vertellen, is dat het zo ontzettend goed muzikaal in elkaar zit. Het refrein bouwt elke zin op, elke noot en op het couplet heb je elke keer een noot die daalt. Dat contrast is prachtig. En als je geen muzikale opleiding hebt gehad en je doet dit vanuit je intuïtie, nou, pet je af. En La Vie en Rose is wordt ontzettend... Wat dit nummer muzikaal bijzonder maakt, is de manier waarop Piaf haar eigen stem gebruikt als een instrument. Ze zingt met een uniek vibrato en een frasering die elke emotie van het lied versterkt. En in die tijd was het ook nog niet zo gebruikelijk om een walsritme te gebruiken. Wel een snelle wals, maar niet een hele langzame wals. En ze heeft hier dus eigenlijk, zonder dat ze muzikale opleiding heeft gehad, heel veel regeltjes doorbroken en een heel nieuw genre neergezet.
4: Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche.

0: entre nous. Ik vous souhaite une belle journée.
1: Ik zoek naar de vertaling van aha-erlebnis. En je weet wel, als je iets ziet of hoort en meteen denkt, ja, dat is het. Noem ik het Ash-experience. Ik heb het niet officieel gecheckt hoor. Maar wat ik maar wil zeggen, als je deze klanken hoort, dan weet je zeker dat het Enfant de tous les pays is van Enrico Macias.

Enrico Macias, nog steeds actief met Enfant de tout le pays. Dat brengt me bij Patricia Kaas, mijn collega Jan Daams, die raakt nu een beetje opgetogen, zie ik. De zangeres uit Elzas-Loteringen kan de speakers doen kantelen met haar stem op orkaankracht, zegt hij. Veelbelovend. Dit lied Mon mec à moi verwijt ze haar vriend dat hij over liefde praat zoals hij over auto's spreekt. En toch gelooft ze in hem. De liefde wint.

Onthoud de titel voor als je op vakantie bent. Mon mec à moi. Het betekent mijn vriendje. Patricia Kaas deed het je voor. Meer leuks. Ja, ik moet eigenlijk zeggen, meer liefde. Je l'aime, vertalen overbodig, zou ik zeggen. Zo hoor je Vaya con Dios, zeg het er graag bij. Vaya con Dios is een Belgische popgroep met een stormachtig bestaan, dat wel, opgericht in 86. Ze stopten na een tijd, maar kwamen weer terug. En in 24 brachten ze zelfs een nieuwe single uit met Danny Vera. Het nummer dat je nu hoort komt uit 2004.

0: Vaya con Dios, mooie naam eigenlijk. Ga met God, betekent het letterlijk. Het kan niet uitblijven. Hier is de inzending van Frankrijk voor het Eurovisie Songfestival. Louane.
1: Y'a plus d'amant. Y'a plus de lit. Finalement, tu vois. J'ai construit ma vie. Et le vide est grand. Les questions aussi. Toi, tu vas comment? Est-ce que tu vois tout ici? Et j'ai bien changé.

0: Loan.
1: Maman.
0: Ja, aan haar. Aan haar moeder, maman, brengt ze een ode. Oh ja, en als je dit vrolijke nummer hoort, wat je zo hoort, dan weet je dat het bijna instappen en wegwezen is, ook voor dit programma Entre Nous. Desireless vertolkt de goede bedoeling. Reis, reis, ofwel voyage, voyage. Dag, Olmo.

0: We zijn ingestapt bij Desireless en verkonden van Door en Veer dat zien.
1: Felix Murders, Frank Steins, Paul Bourboum, Jan Dams, Mark Curvers, John Klinkenberg.
0: Bisous aan jou die bij me was en hoop dat je genoot. Hey, die meneer daar, die we nu al een tijdje kennen en die zich de hele tijd inhoudt tijdens het programma 3, 2, zeg het maar.
2: Hey, psst. Jouw favoriete Franstalige muziekprogramma is er weer volgend weekend. Avec votre animateur, Jos Benders.

0: Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Met lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En dat voor die prijs. Jumbo.
1: Heb je zelf info of een activiteit te melden op Radio Benelux? Mail dan naar redactie@radiobenelux.be.

0: Goedemiddag.
1: Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van Jazz at the Foyer. Met vandaag een leuke afwisseling tussen elektrische jazz en oude klassiekers. Met de warme temperaturen tijdens deze eerste meidagen is dit nummer van Chick Corea wel een mooie binnenkomer. La Fiesta.

La Fiesta met Chick Corea op zijn Fender Rhodes, Joe Farrell op sopraansaxofoon, Stanley Clark op de elektrische bas en Ayrton Moreira op drums. Oorspronkelijk werd dit nummer door Stan Getz opgenomen voor Captain Marvel in 1974 en toen ook reeds met Chick Corea. We gaan wat verder terug in de tijd, meer bepaald naar 1945. Producer Norman Granz programmeerde een reeks concerten, tournees en opnames met als titel Jazz at the Philharmonic. Een van de artiesten die hierin veelvuldig optrad was zangeres Billie Holiday. Het mag dan ook niet verwonderen dat uiteindelijk in 1954 haar LP uitkwam. Billie Holiday at Jazz at the Philharmonic. Ondertussen al haar vierde samenwerking met Norman Granz. Hier is ze live met Body and Soul.

Na Billie Holiday at Jazz at the Philharmonic was dit Cannonball Adderley met Dancing in the Dark uit het album Something Else. Dit was trouwens het enige album dat Adderley opnam voor het gerenommeerde Blue Note Records label. En voor sommigen misschien vreemd, maar trompetist Miles Davis hier fungeerde als sideman. De versie van Autumn Leaves, die ook op hetzelfde album staat, vormde trouwens de basis voor een eigen versie van Miles Davis enkele maanden later met zijn sextet. Maar ook in deze aflevering is er ruimte voor de leading lady of jazz, Ella Fitzgerald. Veel van haar albums hebben een significante betekenis in de geschiedenis van de jazz. En dit keer zoomen we even in op het album uit 1956. Ella Fitzgerald sings the Cole Porter Songbook. Over een periode van 8 jaar besteden ze vooral aandacht aan Amerikaanse songwriters om albums uit te brengen. En dit specifieke album was het eerste dat werd uitgebracht op een volledig nieuw label, Verve Records. En wie zat er achter dit nieuwe label? Ja, Norman Granz, destijds ook haar manager. En ze koos niet zomaar Cole Porter om deze albumreeks te starten. Cole Porter was een componist die en de muziek en de teksten voor zijn eigen muziek schreef. En die teksten waren

The Standard Take the A-Train van Duke Ellington in een arrangement door het Jazz of the Lincoln Orchestra. Mooi. De Noorse saxofonist Jan Jarberek passeert regelmatig in jazz uit de foyer. Het is dan ook een man die veel betekent voor de ontwikkeling van de jazz in Europa. Tegelijkertijd is zijn speelstijl van grote invloed op andere jazzartiesten. Ook op 79-jarige leeftijd treedt hij nog regelmatig her en der in Europa op. Hier horen we hem aan het werk met zijn kwartet in Beast of Commodore.

Nog iemand van dezelfde generatie als Jan Garbarek is jazzgitarist Pat Metheny. En we gaan helemaal naar zijn beginjaren. Naar zijn debuutalbum waarop hij samenwerkt met de legendarische bassist Jaco Pastorius, Bright Size Life. Metheny schreef de nummers toen hij les gaf aan de Berklee School of Music in Boston. Zijn mentor, vibrafonist Gary Burton, hielp hem met de arrangementen en vergezelde hem zelfs naar de opnamestudio in Duitsland. Maar kreeg er vreemd genoeg geen credits voor op het album. Hier is Syrup Horn.

0: Nog zo'n legendarische gitarist was de Braziliaan João Gilberto. Hij wordt gezien als de grondlegger van de bossa nova. En het veruit meest gekende nummer is zonder twijfel The Girl from Ipanema, met zijn echtgenote Astro Gilberto als zangeres en uiteraard met Stan Getz.
1: Olha que coisa mais linda, mais

We gaan de aflevering afronden met nog een stukje uit Dolphin Dance van Herbie Hancock. Blijf dus genieten van muziek, blijf genieten van elkaar en graag tot een volgende gelegenheid.

0: Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heus de Zolder. A bientôt, chez Lamine.
1: Waar muziek staat als een netgestreken Sanseveria. BNL. BNL. BNL. BNL. BNL.

Bij koffiebranderij Chimo maken we koffie zoals ze dat 100 jaar geleden deden. Onze zorgvuldig geselecteerde koffiebonen worden op ambachtelijke wijze gebrand om het aroma optimaal te laten geuren en smaken. Hou je van een volle body, een milde toets of een fruitige

smaak? Wij gaan samen met jou op zoek naar de koffiecombinatie die perfect past bij jouw smaak. Ben je op zoek naar koffie die matcht met de smaak van je bedrijf? Kies dan voor je eigen koffiemerk, geheel samengesteld volgens jouw persoonlijke voorkeur. Koffiebranderij Gimo, Ambachtslaan 5282 in Sint-Truiden. Of kijk snel op gimocafé.com. Dat is GIMOCAFFE.com. Koffiebranderij Gimo, waar koffie met kennis, ambitie en perfectie wordt gebrand.

Bakkerij Koenen is al 3 generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden. Naast een groot assortiment brood en gebak beschikt Bakkerij Koenen ook over charcuterie en pralines. Op hun sluitingsdagen kan je terecht in de broodautomaten. Bakkerij Koenen, in de Oosterreinderstraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013 52 13 08.

And I touched your face, narcotic mindful lady.

0: moet je lekker zeggen, het valt vliegen.
1: TLP en een party DJ. Was kruidsoloos, houdt hij nu brengt. Oh, seks is een last en zijn leven. TLP, de Hansje Porno King. En Bazaar en een Vlaamse rapper. En een part-time Bazaar-kloot. We kanten en lakken in. En loopt maar like de beste met respect. Voor buzzen en rood. Junior en een ladies man. Zazel danst die lekker Jeannette. Meisjes staan in de leren. Seks dat hij wilt. Je wilt liefde, passie en hitte. Mijn man, ik zie aan de hand. Wat zoek ik doen zonder hitte. Mijn man, mijn man.

fenomeen. En af en toe stopt hij zelfs maar babbelen. Martijn en Lul, ook dat hij doet. En Marten kan niemand leuk voor die scrabbel. Joost en een drummer namen Naarten. Zaal zo blondeert hij zijn haar. Hoor ik boven als een nus. Met zijn vrouw en zijn kindjes. Ik zie ze alle vier en echt waar.

0: Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan wint je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En dan voor die prijs. Jumbo.
1: Klein station, grote verbinding.

0: zijn ze gelukt. Het is met Frittel.
1: Mogen we er nog maken?
0: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op frittel.com. Wow.

0: Sander Riemen, Sander.
1: Of twee keer.
2: Waar is de rum?
1: Sander Royen.
0: Moeten wij zo als Royen's knieën doen even?
1: Oh ja.

ground come about twice.

Bij koffiebranderij Chimo maken we koffie zoals ze dat 100 jaar geleden deden. Onze zorgvuldig geselecteerde koffiebonen worden op ambachtelijke wijze gebrand om het aroma optimaal te laten geuren en smaken. Hou je van een volle body, een milde toets of een fruitige nasmaak? Wij gaan samen met jou op zoek naar de koffiecombinatie die perfect past bij jouw smaak. Ben je op zoek naar koffie die matcht met de smaak van je bedrijf? Kies dan voor je eigen koffiemerk, geheel samengesteld volgens jouw persoonlijke voorkeur. Koffiebranderij Chimo, Ambachtslaan 5282 in Sint-Truiden. Of kijk snel op chimocafé.com. Dat is GIMOCAFFE.com. Koffiebranderij Chimo, waar koffie met kennis, ambitie en perfectie wordt gebrand.

Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.

0: Internetgazet Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.
4: BNL Remix in the mix.

Ik had nooit verwacht dat je bij me weg zou gaan. In het oog van de storm konden wij toch alles aan. Twee handen op een buik, zo leek het toch althans.

0: Internetgazet Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.
4: BNL.
5: Bewust niet geluisterend.

0: Garage Seco is de servicegarage waar je in Beringen niet omheen kan.
1: Klein of groot onderhoud,
0: herstelling,
1: nazichtkeuring,
0: software-update,
1: zoals chiptuning en AdBleu.
0: Met eender welk automerk of bestelwagen kan je bij hun terecht.
1: Ze helpen je graag verder. Garage Seco ligt bovendien vlakbij B-Mine.
0: Je kan dus gewoon even gaan shoppen terwijl zij jouw stalen Rosmeer piekfijn in orde zetten.
1: Twijfel je nog? Vraag dan toch gewoon eerst een offerte aan.
0: Bel daarvoor naar 0488 00 26 80.
1: Of stuur een mail naar garageseco@hotmail.com.
0: Of nog beter, ga gewoon langs in de Voortstraat 75 in Beringen.
1: Seco en zijn team ontvangen je met de glimlach. Garage Seco in Beringen.
0: Niet twijfelen.
1: Gewoon doen.

0: Mama, ze zijn gelukt.
1: Ah, natuurlijk zijn ze gelukt. Het is met frikandel.
0: Mogen we er nog maken?
1: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Fritel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op fritel.com.
2: B-N-L.
3: Bewust niet geluisterd.

om de beurt. Eerste jongens.